tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oh yeah.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered. Naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de Golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 68-jarige Franse toerist is in Death Valley in de Amerikaanse staat Californië overleden door de extreme hitte. De man en een andere Franse toerist kwamen met hun auto vast te zitten op een afgelegen weg. Te voet gingen ze verder, terwijl de temperatuur opliep tot 46 graden. Na 2 kilometer moest de 68-jarige man opgeven. De andere toerist wist wel hulp te vinden. Reddingswerkers vonden de man later dood terug. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers dringend voor de hitte en de grote afstanden. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. 2 bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling. Langstraat FM. Come on, yeah.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Thuis met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Calvin Harris, mijn Desire, bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen, het is zondag. We zijn vandaag 23 augustus. Ja, weet je wat ik zo irritant vind? Ik zou je vertellen, ik ben altijd gewend om ochtends vroeg gewoon alleen lekker wakker te worden. Ja, althans, iedereen slaapt dan nog meestal. En dan, kom je gewoon rustig bij. Ga lekker wandelingetje maken en zo. En dan zet je een bakje koffie. En dan gewoon geen gepraat ochtends, weet je. Ik ben altijd iemand die wil altijd rustig bijkomen. Even rustig de dag overzien van wat gaan we vandaag allemaal doen en zo. En dan kom je beneden en dan zit in één keer het hele Van Vliethuis beneden gewoon te praten en te doen. Ik denk, wat is er toch aan de hand, jongens? Wat gaat er gebeuren? Is er ergens een evenementje of zo? Of is er iemand jarig? Of ja, is er een bruiloft? Of misschien erger? Is er misschien iemand overleden of zo? Want het is in één keer zo druk in die grote Van Vliethuiskamer. Ja, ik wist even niet wat me overkwam vanmorgen vroeg. Ik ben dan niet gewend, hè? Nee, ja, dat blijkt trouwens ook wel uit onderzoek, hè? Dat heel veel mensen die 's ochtends vroeg wakker worden... en dan voordat het hele gezin wakker wordt... ook eventjes toe zijn aan een beetje stilte. Een beetje rust en zo, hè? En geen gedoe over alle dagelijkse strubbelingen, hè? Ja, nou, dat had ik dus vanmorgen eventjes, hè? Maar goed, we zijn er weer. Het is zondag. We zijn 23 augustus. Goedemorgen, het is vandaag zondag, het is de rustdag. Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in staat van ontbinding, fix. De kop en de staart die zijn weg, dus die zijn al opgegeten. Ja, het gebeurt niet vaak dat er een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. Op Vlieland was dat voor het laatst gebeurd in het jaar 2000. Toen een vinvis aanspoelde op het strand van natuurgebied de Vliehorst. Nou ja, recentelijk spoelde er in 2024 een dwergvinvis aan op het Rif. Dus een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Zo heeft Omroep Friesland al gemeld. Nou ja, het is een indrukwekkende foto die gemaakt is. Zou ook wel stinken, want ja, zo'n beest is al een tijdje in een staat van ontbinding. Ja, dwergvinvissen behoren tot de kleinere walvissen. Ja, volwassen exemplaren zijn doorgaans 7 tot 7,5 meter lang. En wegen ongeveer 4 tot 5 ton, dus dat valt nog mee. Ze zijn te herkennen aan een donkere rug. Ze hebben een lichte buik en een opvallend witte band op de flippers. Ze eten vooral vissen zoals de zandspiering, de haring, de sprot en de makreel. Ja, dus een dwergvinvis aangespoeld dus. Op Vlieland, ja. En nog meer dierennieuws als laatste. 4 jonge lora's die onlangs zijn geboren in het vogelpark Avifauna in Nederland... die moeten volgend jaar naar Aruba. De kuikens van de geelvleugel Amazone... die maken deel uit van een internationaal programma om de papegaaiensoort... die sinds eind jaren 40 niet meer in het wild op Aruba voorkwam... terug te brengen op het eiland. Ja, de 4 kuikens zijn in Avifauna uit het ei gekropen... Dat is een mooi gezicht. De dierentuin die werkte al een aantal jaar mee aan het herintroductieprogramma voor de Lora. Ja, zoals de geelvleugel Amazone op Aruba wordt genoemd. Nou, dat was toch weer een hoop dierennieuws, hè, aan het begin van deze zondagmorgen.

Ja, het snelle zingen en het lekkere viooltje wat je hoorde. Ja, de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Oppassen geblazen dus. Voor de wekker wakker, zondagmorgen 23 augustus. Het is vandaag de rustdag. We kijken even naar het nieuws. Ja, vandaag om 3:00 voor de laatste keer. Dan doven de startlichten voor de laatste keer in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. Ja, ondanks een weinig enerverend voorproefje afgelopen zaterdag belooft het toch vandaag een spannende editie te worden. Voor Max Verstappen is daarin normaal gesproken een bijrol weggelegd. Maar ja, iedereen is enthousiast voor deze allerlaatste dag op Zandvoort. En dan is het gebeurd met de racerij. Ja, er waren tienduizenden Nederlandse fans afgelopen zaterdag op de tribunes. Er werd ook flink gejuicht voor een derde tijd van Verstappen in de kwalificatie. En dat was ook wel verbazing en hoop. Zou het er dan toch in zitten? Ja, de sprintrace, nou ja, vandaag dus de laatste keer. Hè. Om 3:00 dan is het klaar. Dan doven de startlichten voor de allerlaatste keer in Zandvoort. Ja, en mocht je nog wat diamantjes thuis hebben. De wereldwijde diamantsector zit in zwaar weer. Juweliers en diamantairs in Nederland, die merken dat ook. Ja, de Biggers bijvoorbeeld, dat is een toonaangevend diamantbedrijf. Die kondigde vorige maand aan de grootste diamantmijn in Zuid-Afrika voor 2 jaar te sluiten. Ja, de mijn daar die levert ongeveer 40% van de jaarlijkse diamantproductie van Zuid-Afrika. Ja, de maatregel is een reactie op de langdurige terugval van de markt voor de natuurlijke diamanten. En dat blijkt ook uit de handelscijfers van onder andere Antwerpen, de diamanthoofdstad van Europa. Ja, de afgelopen jaren is daar de handel in diamanten fors tegengevallen. Vorig jaar bijvoorbeeld nam de handel daar met 22% af. Ja. Ja, er staan ook mooie foto's trouwens op hè, van die diamantmijnen. Ja, het is onvoorstelbaar mooi om te zien. Maar ja, die gaat dus sluiten. Ja, zo zijn er ook kweekdiamanten. Hè. Die worden in laboratoria gemaakt. Zijn eigenlijk bijna niet van natuurlijke varianten te onderscheiden. Vooral jongeren die staan open voor deze alternatieven. Maar ja, de diamantverkoop die neemt redelijk af. Ja, nog even het weerbericht vandaag. Er zijn zonnige perioden, wolken. Velden. Er kan in het noorden van het lage land nog wel een buitje vallen. Het is ongeveer 21 graden. In het zuiden 19 graden aan de kust. Vanavond dan is het ook weer droog. De komende nacht naar maandag dan zijn er opklaringen. En dan koelt het af naar 6 tot 15 graden. En maandag dan is het ook weer droog met een mix van zon. Dan wordt het iets warmer, 23 graden. Ja, dus het weer ziet er wel redelijk uit. Op deze dag trouwens, in wat was het? Ja, dat is toch alweer een tijdje geleden, moet ik je eerlijk toegeven. 1980, ABBA staat in de hoogste regionen van de hitparade. En het liedje toen, dat klonk zo.

0: werkdag. Erik van Vliet.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet. De back-to-back

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet.
1: De back-to-back classic. Dit is laatste bluff.
0: Wat zou je doen?
1: Ja, het blijft een mooie plaat, hè. Voor de wekker wakker op deze zondag, we kijken even naar het nieuws. Ja, de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving. Een kracht van 5,9. Ruim 30 mensen zijn gewond geraakt. De meeste van hen die hebben lichte verwondingen opgelopen. Het epicentrum van de beving lag in de buurt van Ibaraki, dat in het noordoosten aan Tokio grenst. Dus op een diepte van ongeveer 68 kilometer. Ja, de meeste verwondingen werden opgelopen in Tokio of een van de voorsteden van de hoofdstad van Japan, waar de aardbeving goed te voelen was. Ja. En een nachtje Amsterdam kost je over een paar jaar fors meer geld, want de nieuwe coalitie van Pro en D66 gaat de belasting op de toeristen stapsgewijs verhogen. Van 12,5% naar 20% in 2031. Ja, de stad die wil minder toeristen. Al jaren worden door de gemeente gewenst een maximum van 20 miljoen overnachtingen overschreden. Ja, de gemeente Amsterdam wil ook dat toeristen een eerlijkere bijdrage leveren aan de kosten die de stad maakt. Maar ja, het levert toch ook geld op, zou je zeggen. Waarom zouden ze dan minder toeristen willen, jongens? Want die toeristen geven ook geld uit. Ze gaan museums bezoeken, die gaan naar winkeltjes, geven geld uit. Ja, het is een beetje een vreemde situatie, hè? Van, ja, als je in een stad zit en dat de stad zegt van, ja, we willen geen toeristen meer hebben, want we hebben er te veel. Ja, er zijn heel wat dorpjes of steden die zouden... Ja, die zouden...

0: in of zo. Dan kun je toch s'nachts eventjes op een stoeltje zitten slapen. Ja, dat krijg je dan. Hè? Dat gaat er dan gebeuren. Nog even nieuws over Lowlands. Lowlands is voor het eerst in jaren niet uitverkocht. Maar ja, er is niet veel van te merken in Biddinghuizen. De zon schijnt en er is veel muziek. Ook vandaag weer. Ja, de organisatie van Lowlands heeft dit jaar te kampen met de eerste niet uitverkochte editie in 10 jaar. Ja, vorig jaar vlogen er 65.000 tickets nog binnen 20 minuten over de toonbank. En nu is het festival dat voor een heel weekend €365 kost bij aanvang nog steeds niet uitverkocht. Ja, dus mocht je nog denken van ik wil naar Lowlands, dan kan dat nog steeds, want er is nog plek. Je kunt nog op een bepaald plekje staan. Er is ruimte, laat ik het zo zeggen, op Lowlands.
1: Dit is de Dagtopper.
2: Thought I knew me as a man. Had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy, life was free. But the body cannot ignore. I was bleeding, I was raw. Feeling broken and blind from what I couldn't see. Yeah, I was lost along the way. Heard a voice inside me say, it's your moment to remember.

Vrolijk liedje, Willems en Willems en Dans met Wij. Ja, op deze dag in 1617, 7 geleden, op 23 augustus... Londen heeft een wereldprimeur. In de stad wordt de allereerste straat met een eenrichtingsverkeer in gebruik genomen. Dus en we maken er nog steeds gebruik van. Hè. Dan even kijken naar de files, oftewel de eenrichtingsverkeertjes in Nederland. Ja, er zijn wat files. Amersfoort-Hengelo, A1 Amersfoort richting Hengelo bij Apeldoorn-Zuid. Daar staat het bij de afrit Voorst. Een klein beetje stil. Zaanstad, Amsterdam, bij het Koenplein is het druk. De A10 bij de Nieuwe Meer. De A12, Den Haag, Arnhem bij Lunetten en Veenendaal. Daar wordt aan de weg gewerkt. En Breda-Gorinchem is het ook druk op deze zondag. Breda-Gorinchem, daar is het altijd druk bij Werkendam. Vooral bij het industriegebied, want daar is het voor de zware vrachtwagens dicht. Ja. En verder nog de A50, druk op de weg, ook richting Arnhem. Bij afrit Schaarsbergen, daar is de afrit dicht in verband met het evenement. En Dordrecht-Papendrecht, daar is bij Dordrecht Centrum ook de afrit dicht. En daar wordt aan de weg gewerkt, sowieso nog tot 21 april volgend jaar. Dus ja, tot die tijd kun je daar in elk geval rekening houden met vertraging. Gonna get tough.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Voor het eerst is een Britse energiecentrale platgelegd door een vermoedelijke Iraanse cyberaanval. De centrale lag 4 dagen stil, maar nooit kwam de stroomvoorziening in gevaar. Het ging om een kleine installatie die alleen wordt ingezet als er extra elektriciteit nodig is. Volgens de Telegraph zijn de hackers mogelijk gelieerd aan de Iraanse revolutionaire garde. En zouden ze willen aantonen dat Iran westerse infrastructuur kan treffen. Syrië heeft een nieuwe Israëlische aanval veroordeeld bij de hoofdstad Damascus, waarbij meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Er werd volgens Syrië een burgervoertuig geraakt. En daarmee is de aanval een schending van de Syrische soevereiniteit. Het Israëlische leger zegt dat het een terroristisch doelwit aanviel dat een aanslag voorbereidde. Het is al de tweede Israëlische aanval op Syrië deze week. De hoofdredacteur van de Amerikaanse militaire krant Stars and Stripes vreest voor meer censuur door het Pentagon. Hij werd op staande voet ontslagen wegens het weigeren van een bevel en zou kritiek op censuur en de berichtgeving over het Amerikaanse leger hebben geuit. Ook de uitgever en een Midden-Oostenjournalist van de krant kregen de zak. Stars and Stripes wordt deels door Defensie gefinancierd, maar is wettelijk redactioneel onafhankelijk. De Amerikaanse president Trump verhandelde in juni voor maximaal $263 miljoen aan aandelen en andere beleggingen. In totaal ging het om meer dan 1000 transacties, blijkt uit een financiële verklaring. Dat roept vragen op over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president invloed heeft op bedrijven waarin hij belegt. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling. Trump deed vorig jaar ruim 21.000 transacties. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Ja, heel toepasselijk een liedje van Piet Veerman met Sailing Home. Hè? Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is vandaag zondag. We zijn 23.08. Ja, in 1961, zo'n beetje augustus, we gingen voor de kust van Makkum, de Harlinger viskotter, de HA10. Nou, drie van de vier opvarenden kwamen daarbij om het leven. Ze probeerden toen zwemmend de kust te bereiken, maar verdronken. Nou ja, de vierde opvarende wist zich aan de mast vast te klampen, gelukkig. En werd uiteindelijk gered. Ja, ik heb aan de telefoon Wiebe van Dijk. Wiebe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Goed geslapen?
1: Ja, lekker, man.
0: Ja? Nou, hartstikke goed. Dat is toch belangrijk, is je goede nachtrust.
1: Het is een beetje kouder te worden, hè? Dus dan slaapt het wat beter.
0: Ja, klopt. Een beetje raampje open ook, hè? Dat heb ik in elk geval altijd wel in de slaapkamer. Dus wat dat betreft.
1: Ja, lekker.
0: Ja. Hé, hey, dat is trouwens een interessant verhaal, hè? Want het is een tijdje geleden, hè? 1961. Wat kun je nog toevoegen aan het verhaal?
1: Nou, eigenlijk, ik was 14 toen en ik had verkering met een van de dochters van een van de opvaren, Anne Wever, Boukje Wever. En, ja. Dus ik was er wel aardig dichtbij en ik zag dat, ik zag dat verdriet dan ook, hè, van die mensen, hè. Dat was heel extreem. En trouwens, in de hele stad Harlingen, dat was toen, ja, dat was allemaal treurnis. En terecht natuurlijk, drie mensen die wegvielen, dat was niet leuk.
0: Nee, waarom is dat schip toen vergaan? Wat was de reden?
1: Nou, het was waarschijnlijk een klein verhaal, maar dat weet ik niet precies. Maar het weer was ook niet al het best. En ja, er is wat fout gedaan met leppen die niet op een boot leiden, die niet goed leiden of zo. Maar dat weet ik niet precies.
0: Nee, dus het waren dus gewoon vissers eigenlijk, hè? Ze waren zeg maar bezig met hun werk. En door diverse omstandigheden is die boot dus vergaan. Ja, er zijn dus wat mensen overleden. Ja, en ik neem aan, die familie natuurlijk in het ongewisse. Want ja, als de lichamen nooit gevonden zijn, dan blijf je altijd een beetje in afwachting van, zou het toch nog goed gekomen zijn, bijvoorbeeld? Ja, tenminste, dat denk ik dan, hè?
1: Nou, die ene man, hè, die in die mast hing, die kwam dus vrij snel. Want ja, je blijft ook niet weken naar zo'n mast hangen natuurlijk. Dus
0: nee.
1: die hadden ze vrij snel. Ja, en toen gingen ze natuurlijk ook op zoek naar de anderen. En dat duurde ook niet lang. Die in het IJsselmeer vonden ze die. De twee waren bij elkaar en één die was van weer plat, geloof ik. Maar goed, dat ging nou redelijk snel.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Goh, wat mag die man dankbaar zijn dat hij toch nog gered is, hè? Want dat voor hetzelfde geld voor hem ook slecht kunnen aflopen.
1: Ja, die kon niet zwemmen.
0: Ja, dus dat was een redding eigenlijk.
1: Dat was een redding, ja.
0: Ja, kon niet zwemmen. Hij kon niet zwemmen. Ja, ja, nou ja, je hebt een liedje gemaakt, hè? Het liedje de HA10, zo heet hij. Jij bent Wiebe van Dijk. Ja, je kunt wel je stem horen. Je komt uit Noorden, dus Lansens, hè?
1: Ja.
0: Uit Friesland Boppen, neem ik aan, hè?
1: Harlingen,
0: Friesland Boppen. De oorheld in de groppen. Ja, ik heb vroeger ooit een keer een zinnetje geleerd. Boete bre en green het sees, wie dat net sisse kent, is net een jeugdige en echte Fries.
1: Ja, nou, klopt ongeveer. Maar wij spreken geen Fries heen hier, wij spreken stadsfries.
0: Dat is weer anders.
1: Ja, dat is weer een tikje anders. Maar, ja. Maar dat zeiden we redelijk goed.
0: Ja,
1: maar
0: inderdaad.
1: Kleine foutjes.
0: Ja. Hé, hey, maar dat liedje wat je gemaakt hebt, dat krijgt een bijzondere plek, hè? Tijdens de herdenking van de ramp, hè, de bootramp, op dinsdag 25 augustus, voorafgaand aan de Harlinger Visserijdagen. Ja. Dan wordt er bij het gedenkteken bij de Keermuur stilgestaan bij de drie omgekomen bemanningsleden. Ja, het liedje wordt daar ook tegen horen gebracht. Je gaat het daar live brengen of wordt het afgespeeld op een aantal speakers?
1: Nee, wat afgespeeld. De omgeving is wat kleiner, smaller en dat wat moeilijk. En het liedje is, de melodie is gemaakt door Arie Kuipers. Hè? Arie Kuipers is de man van de grote jongen. Net de dikke lul ben van vroeger.
0: Ja, die ken ik nog wel, ja. Ja.
1: Ja. Ja, die heeft het liedje, die heeft de melodie gemaakt. En er zit een tweede stem bij en die wordt gezongen door de. Daar is de opname gedaan bij Nico Oudhuizen van de Kast, de drummer van de Kast. Die zingt de tweede stem.
0: Ah, kijk, dat is Ruben van der Kast. En Arie Kuipers van de Dikke Lulband. Ja, het zijn allemaal bekende namen natuurlijk. Nou ja, jij begint ook een bekende naam te worden nu, want je bent overal op de radio op dit moment. Dus dat komt helemaal goed. Hey Wiebe, ik ga je liedje draaien. En hou ons op de hoogte. Hè? Want ja, het is wel leuk dat daar dus een bijzondere plek krijgt, het liedje, op de herdenking van de ramp. En het liedje wordt geplucht door diverse radiostations en ook door dit radioprogramma. Voor de wekker wakker, Wiebe. Hey Wiebe, een hele leuke zondag nog. Geniet ervan.
1: Dank je wel, jongen.
0: En dank je wel voor je verhaal en dat je zo vroeg wilde opstaan.
1: Nou ja, ik was er al. Maar, en jij bedankt dat je even gebeld hebt. Vind ik hartstikke leuk.
0: Zeker. Orgens, hè?
1: Orgens, jongen.
0: Orgens. Wiebe van Dijk, nou ja, zijn liedje de HA10. Ja, een bijzondere plek dus tijdens de herdenking van de ramp op dinsdag 25 augustus. En het liedje, dat klinkt zo.

0: Ze treden nog veel op, onder andere in casino's in Amerika. Deze Michael McDonald en Patti LaBelle. You're on my own in de 80s remix bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag. Ja, net het toch wel ontroerende en ook wel bijzondere verhaal hè, van Wieber van Dijk. Hij zat in de uitzending. Hij was 14 jaar. Hij was diep onder de indruk. Hij had destijds verkering met Boukje, de dochter van Anne Weewer. Een van de bewoningsleden die de ramp niet heeft overleefd. Ja, het verdriet binnen het gezin inspireerde dus Wieber van Dijk jaren geleden tot het schrijven van de tekst over de gebeurtenissen. Ja, je hoorde het liedje al voorbij komen. De HA10. Ja, en volgende maand volgens mij, begin september, dan komt het liedje nog een keer voorbij als de dagtopper. Hè? Ja, ja, het lied krijgt ook nog een bijzondere plek tijdens de herdenking van de ramp, de bootramp op dinsdag 25 augustus in verband met de Harlinger Visserijdagen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in, wanneer was het? 1889, ja, is nog langer geleden. Voor het eerst wordt er op de kust een radioboodschap ontvangen. Die is uitgezonden door een schip. De boodschap wordt opgevangen in San Francisco. Ja, en Duitsland en de Sovjet-Unie die sluiten in Moskou een niet-aanvalsverdrag. En dat gebeurde in 1939. Ja, en de sneeuwketting is vandaag gepatenteerd in 1904. Toen werden er rechten op gemaakt door Hart D. Wheat, want hij had hem uitgevonden. Hè? Ja, 1904 de sneeuwketting. Ja, en in diverse plekken of op diverse plekken in Europa is de sneeuwketting ook verplicht. Hè? Ja. Ja, het is vandaag de Formule 1 coureurs die de klok slaan op de Grand Prix van Zandvoort, de allerlaatste. En de oranje hockeyvrouwen die spelen op het WK tegen China. En dat wordt een reprise van de Olympische finale van 2 jaar geleden. Ja, het weer vandaag. Er is een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. In het noorden kan er zelfs een buitje vallen. Op andere plekken blijft het droog. Met te maken met een zwak tot matige noordwestenwind. Het wordt 19 tot 21 graden. De komende dagen is het tijdelijk wel wat droger. En er komt ook wat meer zon aan.
1: Dit is de dagtopper.
2: Thought I knew me as a man. Had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy, life was free. But the body cannot ignore. I was bleeding, I was raw. Feeling broken, and blind from what I couldn't see. Yeah, I was lost along the way. Heard a voice inside me say, it's your moment to remember.

Een slapeloze nacht. Licht te laaien in de back-to-back classic, zou ik maar zeggen. Zou kunnen, maar dat was het niet. Breakfast in bed.

Ja, Lowlands is natuurlijk ten einde. Zaterdagavond. Lowlands maakt de ruimbaan voor internationale sterren. Zaterdagavond bijvoorbeeld. Sombre en Tyler, de creator, die waren op het hoofdpodium te zien. Ook Kelis die heeft afgelopen zaterdag het spits afgebeten op het hoofdpodium. De Amerikaanse zangeres scoorde tussen 1999 en 2010 een aantal grote hits. Ook in Nederland en België, waaronder Milkshake, Trick Me en A Cappella. Ja, 10 minuten te laat komt de 47-jarige artiest wel het podium op. Maar goed, ze was er in elk geval. Het Lowlands publiek moest ook om 2 uur nog een klein beetje wakker worden. Hè? Ja. Dus Kelis die trad ook op. En we hebben het liedje er even opgezocht, hè? Want dat liedje dat deed ze dus ook, hè, op Lowlands.

zonder. En het feels like home bij Voor de Wekker Wakker op deze zondag, de 23e augustus. Ja, het zit er weer bijna op, maar even de belangrijkste hoofdpunten vandaag. Ja, Iraanse hackers die hebben Britse energiecentrale 4 dagen platgelegd. En de fans zijn blij met de IndyCar-race in Washington. Maar men heeft angst voor schade aan museumstukken. En diamanten zijn voor altijd. Jongeren hebben andere prioriteiten. De wereldwijde handel in natuurlijke diamanten staat onder druk. En ruim 200 schademeldingen zijn er binnen na de aardbeving bij Zandeweer in Groningen. En een automobilist heeft zijn roes uitgeslapen op de snelweg. Hij was onder invloed van alcohol en drugs. En er is een 14-jarige, ja je hoort het goed, een 14-jarige nepagent aangehouden. Ja, hij was sieraden aan het stelen. En ja, de slachtoffers krijgen nu hun sieraden terug. En de studentenverenigingen komen met een campagne om bangalijsten te voorkomen. En zwemmer Maarten van der Weijden die heeft zijn recordpoging definitief gestaakt. Zo is afgelopen vrijdag bekendgemaakt. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Dit was hem weer, de uitzending van deze zondag. Ik wens je een leuke dag. En ja, het is doei doei.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Thuijstra met het Radio Nieuws. In India zoekt de marine in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van Paradip naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht zou 3 schepen hebben ingezet bij de zoektocht. 2 bemanningsleden zijn gered. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. Op luchthaven Düsseldorf is een 52-jarige vrouw gestoken door een gele mediterrane schorpioen. Het dier zat verstopt in haar jas na een vlucht uit het Middellandse zeegebied. De vrouw is naar een universitair ziekenhuis gebracht. 1 steek is voor een gezonde volwassene doorgaans niet dodelijk, maar kan wel levensbedreigend zijn voor kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. De gele mediterrane schorpioen leeft in Noord-Afrika, Turkije en op het Arabische Schiereiland. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto zat vast in de modder en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. In Japan is een aardbeving met een kracht van 5,9 geregistreerd die sterk te voelen zou zijn geweest in Tokio. In meerdere plaatsen raakten mensen gewond, onder meer in Saitama en Kawasaki. Er zou geen tsunami-gevaar zijn. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki. In Tokio sprong een waterleiding, mogelijk door de beving. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende dagen opnieuw een stevige aardbeving kan optreden. Dan nog het weer. In het noordoosten nog een bui. In het zuiden is er af en toe zon. Vanmiddag geregeld zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: met natuurlijk deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, Nederpop is top, nieuws uit die regio en natuurlijk heel veel fijne muziek. En ik zeg een bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudio. Rudio, ik zat aan radio te denken.
0: Tot zo. Rudio Radio.

0: Ja, Gilbert Bécaud, septembre. Heerlijke nummer om mee te beginnen deze zondagmorgen. En ik heb even een slok koffie genomen, want die aankondiging voor mij, dat ging helemaal de mist in.
1: Nee, dat... ja, hij was wel grappig.
0: Hij was wel leuk. Ja, ik zat aan de... Ik wilde Rudy zeggen Rudy en ik zat aan de radio te denken. Dus ja, het ligt heel dicht bij elkaar.
1: Ik heb nog even gezocht of ik misschien nog een link kon vinden met Paul, maar daar is...
0: Nee, die is er niet. Nee, gelukkig nee, maar. Gelukkig
1: er zijn wel allemaal Paulen die op de radio zitten, hè?
0: Heel veel.
1: Paul Rabbering en Paul de Leeuw en Paul Witteman. En,
0: noem maar op. Ja.
1: Er zijn er genoeg.
0: Ja.
1: Maar goed, in ieder geval, nogmaals een hele goede morgen.
0: En bij de 91ste uitzending van Goedemorgen Langstraat. Op naar de 100, zeggen we dan.
1: Precies.
0: En natuurlijk kun je deze morgen natuurlijk ook altijd gezellig een verzoekje indienen.
1: Jazeker.
0: En dat doen we op?
1: Ja, 06 21 21 32 10. Ik noteer hem, ik zeg hem nog een keertje. 06 21 21 32 10.
0: Nou, we toch lekker bezig zijn. Als je een leuk verhaal hebt te vertellen en je wil dat bij ons hier kwijt in de studio, dan zorgen wij voor een lekker bakje koffie. En dan stuur jij je bericht naar goedemorgenlangstraat@gmail.com en dan komt het allemaal voor elkaar.
1: Precies. En straks in de tweede uur dan gaan we natuurlijk vertellen wat er zo'n beetje allemaal te doen is hier in Waalwijk en in de regio. En wil je dat ook eens een keer voorgelezen hebben, dan geldt hiervoor dat je dat gewoon dus kunt mailen.
0: Ja, zeker.
1: Zeker weten. Altijd doen hoor, want we hebben natuurlijk veel publiek. En wie weet dat het voor jou positief uitpakt als je dat een keer doet.
0: En vind je ons mailadres te moeilijk, dan kan je ook altijd sturen naar info@langstraatmedia.nl. En dan zet je ter attentie van Rudy en Paul. Dan komt het ook goed.
1: Dan komt het ook goed, hè.
0: Dan komt het helemaal bij elkaar.
1: Nou, blijf in ieder geval lekker luisteren. Wij zijn er tot 11 uur met Goedemorgen Langstraat. En we hebben van alles in petto. We hebben veel nieuwsberichten. En natuurlijk heel veel fijne muziek. Zoals deze van Andrew Gold en Never Let Her Slip Away.

0: Ja, dit was nou typisch zo'n jaren 80 nummer, hè? Charlie Simon en Why, 1982 om precies te zijn. En ja, zo klonken die nummers, zeg maar, in de jaren 80. Allemaal een beetje no-nonsense en gewoon lekker verstaanbaar. En ja, fijne muziek. Het was mijn jeugd. En die van Paul ook een stukje, denk ik.
1: Ja, ja voor jou, zeg maar, hè? De tweede jeugd.
0: Ja, ook denk ik, ja. Ja, en ik dacht, laat ik daar nou eens een minuut van Ruud aan opdragen. Dus vandaag de minuut van Ruud. En die gaat dus over de jaren 80.
2: De minuut
3: voor Ruud. Holla maar met die bom.
0: De magie van de jaren 80. Als ik terugdenk aan de jaren 80, dan komt er meteen een golf van nostalgie over me heen. Het was een tijd waarin muziek niet alleen op de radio of in de platenzaak te vinden was, maar ook een onmiskenbaar onderdeel was van het dagelijks leven. Cassettebandjes werden eindeloos teruggespoeld en LP's werden met zorg uit de hoezen gehaald. Maar het waren ook de eerste stappen richting de digitale muziek met de komst van de cd. Maar bovenal was het de muziek die deze jaren zo bijzonder maakte. De jaren 80 brachten ons een ongekende mix van genres. De bandjes zoals Depeche Mode en A-ha tot de stadionrock van Bon Jovi en Queen. En Michael Jackson regeerde de hitlijsten met zijn album Thriller. En Madonna zette een revolutie in gang met haar provocatieve stijl en aanstekelijke hits. En het was een tijd waarin muziek groots en soms lekker over de top was. De eerste keer dat ik Take On Me hoorde, was ik onder de indruk van die unieke videoclip. En dan de avonden dat we langer op mochten blijven om Top Op te zien. Elk nummer had een verhaal te vertellen. Ook nu nog kan ik diezelfde opwinding voelen als ik een klassieker uit de jaren 80 hoor. Is het alsof ik even terug in de tijd ga naar een periode dat alles mogelijk leek en de muziek de soundtrack van mijn leven was. De magie van de jaren 80 blijft gelukkig bestaan.
4: Nou, wat goed!

0: Ja, Barry Ryan, de man schreeuwde het uit voor Eloise. En ik denk dat hij er kwijt was. Denk jij? Hij is zo aan het schreeuwen op het eind van, ja. Volgens mij was hij te zoek.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dat kan niet anders.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, en nu Ruud?
1: Jij bent je... Oh.
0: Wat is er?
1: Ik ben eigenlijk mijn taal een beetje aan het voorbereiden op al die nieuwsberichten die er allemaal binnengekomen zijn.
0: Ja.
1: He?
0: Ja.
1: En dan kom jij ineens aan. En dan denk ik van, oh wacht even, waar heeft hij het nou weer over?
0: Ja, is gewoon leuk.
1: Zeg, eventjes nog, best wel eventjes een dingetje. Ons programma is heel interactief, hè, dus je mag ons altijd benaderen via mail of via WhatsApp.
0: Ja.
1: En ik zou zeggen, het is nu vakantietijd, en dat merken wij natuurlijk ook. Hè. Het is wat rustiger. Dus,
0: ja, het is rustiger dan zeg maar, laten we zeggen, voor juni.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ik denk dat het in september weer aangaat.
1: Dus ik zeg, app ons als je een leuk plaatje wil horen, een eigen verzoekje wil horen. 06-21-21-32-10. En doe dat gerust.
0: Ja, ik wou net zeggen, doe dat gerust. Want wij lezen ze allemaal.
1: Ja.
0: Stuk voor stuk. En je krijgt ook, als het goed is, antwoord.
1: Ja hoor.
0: Ja,
1: altijd.
0: Ja, doe ik altijd.
1: Ja, jij bent daar, jij bent degene die de app in de gaten houdt. Dus dat moet goed komen.
0: En ik ben degene die aan de knoppen zit.
1: Daarom.
0: Heel leuk.
1: En ik lul wel, ja?
0: En jij klets lekker.
1: Daarom. Hey, we hebben er nog eentje te gaan en dan gaan we naar de nieuwsberichten.
0: Ja, en ik heb weer een leuke classic gevonden. En die hoorde ik toevallig vorige week of zo op de radio. Ik denk, oh, dat is een leuke om in de classic te stoppen. Sweet Sweet Smile uit 1977 van The Carpenters.
2: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De zomervakantie die is weer bijna voorbij en dat betekent dat de Langstraatse kinderen weer massaal op de fiets gaan naar school. Volle fietspaden die zorgen helaas voor veel meer fietsongelukken. Volgens het onderzoek van Independer is het aantal fietsongelukken in Nederland echt de afgelopen jaren flink gestegen. En in de gemeente Waalwijk, Dongen en Loon op Zand steeg het aantal incidenten in 2025 ten opzichte van 6 jaar eerder. In Waalwijk stonden in 2025 53 fietsongelukken plaats. Ook in Dongen, Loon op Zand, steeg het aantal incidenten. En ja, ik kan daar eigenlijk alleen maar wijten aan elektrische fietsen, denk ik.
2: Niet alleen hoor. Als ik zie hoeveel van de jeugd fietst met een mobieltje in hun hand, dan denk ik van... Sukkel.
1: Ja. Dat is ook zo'n wet. Hè. Die is dan aangenomen dat het niet mag. Maar er wordt natuurlijk in totaliteit niet op toegezien. En het wordt ook massaal overtreden.
2: Maar niet alleen de jeugd, hè? Ook volwassenen zie ik zo fietsen.
1: Ook volwassenen, ja. Maar goed. Dus, maar het is wel een beetje schrikbarend. Inderdaad, zoveel mensen op de fiets en dan die ongelukken. Je leest het eigenlijk bijna dagelijks in de krant dat er weer ergens iets gebeurd is. Dus,
2: ja.
1: Oké, inwoners die tegels uit hun tuin halen en vervangen voor groen... die kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van de gratis tegeltaxi. En die ophaalservice die rijdt op 4 en 25 september en op 16 oktober. Inwoners die kunnen zich vooraf aanmelden om hun verwijderde stoeptegels en klinkers te laten ophalen. Met de tegeltaxi wil de gemeente inwoners stimuleren om hun tuin te vergroenen. Minder bestrating zorgt ervoor dat de tuin... tijdens warme dagen koeler blijft. En daarnaast kan regenwater gemakkelijk in de bodem wegzakken. Wat helpt bij het hevige regenval. Wie gebruik wil maken van deze gratis tegeltaxi, die moet zich vooraf aanmelden via de website duurzaam.waalwijk.nl. En na de aanvraag ontvangt de inwoner dan per e-mail weer informatie over de ophaaldatum. Dus, Paul, spit er maar, jongen.
2: Ik ga ze zo bellen.
1: Pitten maar, hè? Je hebt tegeltjes genoeg ook, hè?
2: Ik heb tegels zat.
1: Ja, je hebt ook tuin genoeg, maar je hebt ook tegels genoeg.
2: Ja.
1: Oké, bij de herontwikkeling van het Kropholler Ensemble kan er een uitbreiding worden gemaakt richting de stadstuin. Dit blijkt uit de antwoorden van de Waalwijkse College op schriftelijke vragen van lokaal belang. Hoe groot de uitbreiding wordt is nog niet helemaal duidelijk. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Uit de antwoorden blijkt dat de kiosk op de huidige plek blijft staan. Dat de stadstuin gewoon toegankelijk blijft voor het publiek. Ook evenementen kunnen er blijven plaatsvinden. Het monumentale bodenhuisje en de historische huisjes aan de Hoorsteeg die blijven ook allemaal behouden. En daarnaast is het gezondheidscentrum geen eis van de gemeente, maar maakt het wel onderdeel uit van de plannen van de beoogde ontwikkelaar. En er is inderdaad nogal wat reuring geweest, zeg maar, toen die plannen bekend werden. Maar nu ik dit zo lees, denk ik, oké, als al het bestaande maar blijft behouden, dan zie ik er nog wel hel in.
2: Jawel.
1: Dus we zullen het zien. Het verkrijgen van een koopwoning in de Langstraat is opnieuw een stukje moeilijker geworden. CBS-cijfers die laten zien dat de prijzen van koopwoningen in het tweede kwartaal in 2026 weer zijn gestegen in alle vier de Langstraatgemeenten. En in de gemeente Waalwijk stegen de prijzen het hardst met 9,2%. Ook in de gemeente Heusen, Loon op Zand en Dongen stegen de prijzen. De prijsstijging in de Langstraat ligt daarmee beduidend hoger dan het landelijke gemiddelde van 4,2%. En dat was ons lokale berichtgeving van deze week.
2: Mooi. Zijn we weer helemaal bij.
1: Helemaal bij, ja.
3: Hij doet het. 100% voor jou.

0: Ja, en in de jaren 80, daar hadden we het net ook al over in de minuut van Ruud. Daar kwam deze ook natuurlijk vandaan van Spandau Ballet, Only When You Leave. En die Tony Handley, die zanger daarvan, zeg maar, die heb ik nog een jaartje of twee geleden nog een keer gezien bij de Toppers.
1: Oh,
0: ja,
1: oké. Okay.
0: Gaat hij daar als solo optreden op.
1: Oh,
0: en die man heeft echt een dijk van de stemmen.
1: Ja.
0: Dat is echt zo geweldig. Ja, ik ben ook wel, dat is zo typisch jaren 80 en je krijgt er gelijk kippenvel van. Heerlijk.
1: Ja, ik mocht ook altijd. Ik heb volgens mij nog ergens een LP van hun staan in de kast.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: wie niet zou je bijna zeggen.
1: Ja, dat was een van de bands in de jaren 80,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Spandau Ballet. Is het nou Spandau of Spin?
0: Spandau. Spandau.
1: Spandau.
0: Godverdorie.
1: Spandau. We maken er wat moois van. ja, we zijn alweer toe aan... het volgende leuke item wat Rudy en ik altijd samenstellen. En dit keer hebben we de nederpop in stop. En ja, het kon natuurlijk niet anders. Dat moest wel een nummertje worden van Earth and Fire. En dat heeft natuurlijk te maken met Journey

0: die afgelopen week helaas is overleden. Hè?
1: Helaas.
0: Helaas, ja. Helaas. Weer een mooie stem van het podium, om maar zo te zeggen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: We gaan eens lekker luisteren naar Earth and Fire.
2: Nederpop is top. Elke zondag bij Goedemorgen Langstraat. Het beste van Nederland.

Earth and Fire is een Haagse formatie met Journey Kaakman als zangeres. Earth and Fire maakt vooral in de jaren 70 oorstrelende symfonische nummers. De eerste hit is in 1970, Seasons, gevolgd door onder meer Ruby is the One, Storm and Thunder, Memories en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. In 1978 behaalt de groep een enorme internationale hit met Weekend.

0: Ja, Henk Temming en Henk Westbroek natuurlijk. En zij schreven het in 1986. Zwijgen. Het goede doel.
1: Lekker nummer. Goed uitgezocht, Rudy.
0: Ja, lekker.
1: En ja, we
0: ik
1: zitten al...
0: Ik hou wel Nederlands, hè.
1: wij alle twee. Ja, we zitten alweer tegen de klok van 10 uur. Dus we gaan op naar de commercials en het nieuws. En dan zijn we na 10 uur terug met nog een heel uur. Goedemorgen, Lakstraat.
2: Ontmoet ons straks weer. Als we terugkomen, ook goedemorgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. De Indiase kustwacht zoekt in de Golf van Bengalen naar 22 vermisten na het zinken van vrachtschip Ocean Winner. Het schip onder Panamese vlag was onderweg van India naar Singapore. Een patrouillevliegtuig van de marine ontdekte reddingsvlotten en schakelde een schip in dat in de buurt voer. Dat wist twee opvarenden te redden. De kustwacht heeft 3 schepen ingezet bij de zoektocht. Aan boord waren Chinezen, Myanmarezen en een Bengalees. In Death Valley in Californië is een 68-jarige Franse toerist omgekomen door de extreme hitte. Zijn auto kreeg pech en hij ging te voet hulp zoeken bij 46 graden. Na ruim 2 kilometer stortte hij in. Zijn reispartner bereikte wel de weg en sloeg alarm. De man werd gevonden, maar was overleden. Parkbeheerders waarschuwen dat de hitte en afgelegen ligging van Death Valley snel levensgevaarlijk kunnen worden. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam. En in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur natuurlijk nog het eitje op zondag. De Langstraatse praat, de uitagenda. En je kunt ons dit uur natuurlijk ook gewoon een appje sturen. Heb je iets voor de uitagenda of wil je wellicht jouw favoriete plaat aanvragen? App ons dan op 06-21-21-3210.
1: En in het vorige uur hebben we al een verzoekje binnengekregen. Die gaan we zo meteen draaien. Maar eerst gaan we nog even... Ja, naar de vakantiebestemmingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, ik heb hier weer...
0: Lijkt alweer zo ver weg, hè?
1: Het lijkt weer zo ver weg. Ja, ik mag nog op vakantie van mijn baas. Dat wordt pas na de Kennedy-mars. Want dat wordt ook weer een heel happening dat weekend. 12 en 13 september is de Kennedy-mars. Ik zou zeggen, allemaal kijken en luisteren naar de Langstraat. Want het wordt... in beeld en geluid weer gebracht, dat weekend.
0: Als vanouds.
1: Als vanouds, zoals we altijd kunnen doen. Zoals ik zei, we zitten nog steeds in de vakantiesfeer. We gaan eens even lekker naar... ik denk dat het Italiaans is.
0: Als ik de titel zo bekijk, ja.
1: Ja. Ja, jij hebt hem uitgezocht.
0: Ja, dat weet ik. Ja, dus, ja maar ik kijk in Italiaans, maar ik vind het wel een mooi liedje.
1: Kiki l'amoroso, Dalida.

0: Ja, maar, ja, wat jij zei, hè, Paul. Het is een Franse titel, maar het heeft een een Italiaanse titel, maar een Franse tekst.
1: Ja, dus hij is heel apart. Hij is heel, heel leuk.
0: Daarom stoppen we ermee.
1: En je hebt een hele mooie, lange versie. Maar ja, daar komen we een beetje in de knoop met onze verzoekjes.
0: Ja, dat
1: want
0: klopt.
1: We hebben er een binnengekregen.
0: Ja, mooi, hè? Ja, ja. Ja, een hele goede morgen, Tony. En leuk dat jij luistert en leuk dat je een plaatje aanvraagt. En Tony die heeft natuurlijk ook meegekregen daar waar je een beetje, ja, toch een beetje begonnen, beland zijn in de jaren 80.
1: Ja.
0: Ja, met die minuut van Ruud. En uiteindelijk kwam er van alles achteraan. En maar zij heeft ook een hele mooie als suggestie. En die gaan we zeker draaien. En dat is er eentje van The Pretenders, Back on the Chain Again.

Vandaag in het Eetje op Zondag niemand minder dan Jacques Brel. Hij is geboren in Schaarbeek, België op 8 april 1929. Overleed aan longkanker op 9 oktober 1978. Brel groeide op in een burgerlijk milieu. Aanvankelijk wees alles erop dat hij zijn vader later zou opvolgen als fabrieksdirecteur. Na het verlaten van de middelbare school werkte hij 4 jaar lang op deze fabriek, bij Van Neste en Brel. Bij de humanistische katholieke jeugdbeweging Français Accordé legde hij zich ondertussen toe op zang en toneelspel. Hij ontmoette er ook Thérèse Michielsen, met wie hij op 1 juni 1950 trouwde. Zijn allereerste opname en doorbraak is uit 1956 met Quand on n'a que l'amour.

0: Vanaf de late jaren 50 werden zijn teksten grimmiger, zoals in het nummer Les Flamandes uit 1959.
1: Les Flamandes dansen sans rien dire, sans rien dire au dimanche seulement. Les Flamandes dansen sans rien dire, les Flamandes ça n'est pas causant.
0: Hierin trekt hij van leer tegen de hypocriete burgerlijke moraal die hij uit zijn jeugd kende. En het niveau van zijn liedjes in de jaren 60 beleef ongekend hoog, maar de pijn van de liefde en de dood kwamen regelmatig terug in zijn liedjes. Bijvoorbeeld over de dood in La Mort uit 1960.
1: La mort m'attend comme carabosse à l'incendie de nos noces pour mieux rire du temps qui passe.
0: Ik ben met een van zijn bekendste nummers aan het mixen geslagen. Het nummer is uitgekomen in 1959, nummer qui te pas. En in het Nederlands heeft het de titel Laat me niet alleen meegekregen. Jacques Brel in de mix.

0: Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.
1: Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
0: Laat me niet alleen. Nee, ik huil niet meer. Nee, ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik wraak niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen.

0: Ja, dat was weer een leuk eindje.
1: Ja, en leuk gemonteerd ook.
0: Ja, dat was, ja, ik kwam dat nummer tegen. Het is ja, de wereldbekend nummer, zeg maar. En ja, Jacques Brel had hem zowel in het Frans, dat was het origineel, dat was het eerste nummer, zeg maar. En daarna heeft hij hem ook in het Nederlands gedaan. En ja, die twee ben ik dus gaan combineren en mixen. Ja. En dan krijg je een heel leuk effect.
1: Dat moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja. Ja.
1: Dat deed je pas geleden ook al een keer met een Duits liedje.
0: Ja, Haus am See.
1: Ja.
0: Ja,
1: heb je het ook gedaan.
0: Die was een beetje erg lang geworden, maar hier heb ik het een beetje ja, ingekort, zeg maar.
1: Nou, ik vond hem grappig. Ik vond hem leuk.
0: Ja, altijd en daarvoor, leuk om te doen.
1: Ja, en daarvoor natuurlijk een plaatje voor Tony, die dan vroeg de Pretenders en Back on the Chain Gang. En ik denk, wat voor titel is dat nou eigenlijk? Maar ja, we zijn zo'n bezoetjes allemaal weer aan dat werk. En die titel die zegt eigenlijk weer allemaal terug in het gereel. Hè? Allemaal weer terug aan dat werk. En ja. Iedereen weer terug, laten we zeggen, letterlijk aan de ketting. Maar dat is een beetje overdreven natuurlijk.
0: Aan de ketting.
1: Ja, aan de ketting.
0: Nou, maar, ik leef echt niet aan de ketting.
1: Nee. Maar ja, als je dat letterlijk zou vertalen, dan zou dat dat betekenen. Maar eigenlijk betekent het iets zoals... we zijn allemaal weer aan het werk en we moeten weer in het gareel en centjes verdienen.
0: Ja, ja. Om volgend jaar weer heerlijk op vakantie te kunnen.
1: Juist.
0: Of van de winter al.
1: Ja.
0: Dat kan ook natuurlijk, hè, dat je lekker gaat skiën. Dat kan allemaal.
1: Dat kan allemaal. Niet aan mij besteed, maar toch.
0: Ja, en dan denk ik dat je daar weer een heel leuk nummer bij gezocht hebt bij dit hele verhaal. Eentje van Jan Smit en mijn favoriete artiest... Gerard Joling.
1: Ja, Gerard Joling.
0: Yeah.
1: Ja. Nee, hij zong ook alweer enkele jaren geleden samen met zijn matje Jan Smit. Maakte hij een heel leuk nummer. En dat zijn mensen die zijn best wel belangrijk voor je. Echte vrienden.

0: Eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
1: Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die nieuwsgierig zijn naar programmeren, techniek en digitale creativiteit, die kunnen dit najaar terecht bij DigiDoeners in de bibliotheek in Waalwijk. Tijdens verschillende middagen gaan deelnemers vooral zelf aan de slag met digitale tools en leren zij nieuwe vaardigheden. Er worden 4 middagen georganiseerd. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar dus. En deelname hierin is gratis, maar je moet je wel aanmelden. Meer informatie over DigiDoeners, check de Facebookpagina van de bibliotheek in Waalwijk.
0: Maar het heeft wel ons favoriete prijskaartje.
1: Het is gratis. Ja, en het is, ik moet zeggen, dat was in onze tijd niet. Dus het is hartstikke leuk dat ze dat doen. Hè?
0: Nee, ja, ik had toch gelijk toen je het zat voor te lezen van, oh, daar wil ik naartoe. Maar toen kwam de leeftijd waar ik zoiets van, ja, nee, dat gaat ik
1: je
0: niet meer bijhoren.
1: Je kunt je haar je kunt alles gaan doen, maar dat gaat niet werken.
0: Nee.
1: Dus misschien als begeleider, hè?
0: Hey, dat zou nog wel kunnen. Tip.
1: Ja. Museumbezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms dan vormt die ticketprijs net die drempel. En daarom organiseert het Schoenenkwartier elke woensdag de Bring a Friend actie. Dan mogen betaalde bezoekers gratis iemand meenemen. En met deze Bring a Friend actie zet het museum letterlijk de deuren wijd open. En nodigen ze iedereen uit om samen te beleven en te ontdekken. Zonder dat de kosten hiervoor in de weg staan. Deze actie die geldt nog het hele jaar. Dus voor meer informatie over intergelden of de agenda van het Schoenenkwartier, bekijk de website schoenenkwartier.nl. Heb je wel eens een vendelier in actie gezien?
0: Nee.
1: Weet je wel, daar heb je geen camera's hier, hè?
0: Nee.
1: Nee, kom het dan vandaag beleven in Heusden. Vendeliers en gildetamboers van omliggende schuttersgilden die geven een demonstratie in de tuin van het gouverneurshuis in het kader van de nog steeds lopende expositie Vergeten Brabantse Gildenschatten. Met een lange stok, met contragewicht en een groot stoffen vendel voeren vendeliers indrukwekkende bewegingen uit. En dat vraagt om kracht, lenigheid en behendigheid en concentratie. Het is een eeuwenoude traditie van het schuttersgilde waarin eerbied, symboliek en vakmanschap samenkomen. Bij het gouverneurshuis dus in Heusden en het begint vanmiddag om 2:00. Heel bijzonder, denk ik.
0: Ja, zeker.
1: Dan nog een laatste berichtje wat ik al een keer meer gelezen heb. Het gaat nog een keer herhalen, want die datum die komt namelijk dichterbij. De 9e editie van de Langstraat Klassieker vindt plaats op zaterdag 19 september 2026. De fietstocht die wordt georganiseerd door Stichting Fietsevenement de Langstraat samen met Tourclub Waalwijk en het Willem van Oranje College. Iedereen kan meedoen. Dit omdat er meer routes zijn die aansluiten bij jong en oud. De tocht wordt voert langs rustige wegen en mooie dorpen. Fietsers komen langs boerenhoeves, dijkhuisjes en plekken zoals Kasteel Dussen en het uitzicht richting de Biesbos. Onderweg kan men pauzeren op verrassende locaties of iets drinken bij een horeca langs de route.
0: Mooi.
1: Dat lijkt me inderdaad best wel leuk.
0: Dat lijkt me heel leuk.
1: Ja, gewoon lekker met z'n allen lekker op de fiets. Niet te ver. Je kunt de route een beetje zelf bepalen. Tenminste, de lengte ervan. Hopen dat het mooi weer is, de 19e. En dan wensen we iedereen toi. En dit waren de berichtgevingen voor deze week.
2: 100% voor jou. Info. En hits.

0: Olivia Dean, Man I Need. Nou, ik heb geen man nodig, hoor. Ik niet?
1: Nee, nou ja. Niet in alle zinnen, zullen we maar zeggen.
0: Nee, nee.
1: Maar ik
0: heb eerder zoiets van, er moet W.O. voor. A woman I need.
1: A woman. Ja. Ja, okay. Die ook. Ja, die ik heb ze allebei eigenlijk een beetje nodig. Eentje voor bier drinken en de andere voor andere dingen.
0: Zeg maar. Ja, maar er zijn genoeg vrouwen die goed bier kunnen drinken, hoor. Hey, hallo.
1: Ja.
0: Sluit ze neer.
1: Ja, maar ja, dan weet ik maar hoe meer dat ze kan drinken, dus des te meer ze kan praten. En ze praat al zoveel. Dus.
0: Zo. Nou.
1: Goed.
0: Dan kan de Mrs. Smit het mede gaan doen.
1: Nou, ik hoop dat ze hem niet aan heeft staan. We zullen het zien.
0: Nou,
1: je had nog een belangrijk berichtje wat we nog een keer in de herhaling gooien.
0: Ja, die heb ik beloofd. En die blijven we herhalen tot en met de hele maand september. Want het is weer tijd voor de Waalwijkse burgerbegroting. En zeg maar onze vaste gast, dat is Hetty. En Hetty is van het parkpaviljoen hier in Waalwijk. Bij het Beukenlaantje, dan weet iedereen waar het is. En waar gaat het om? Zij hebben ook een burgerbegroting als het ware ingediend. En de huiskok Bert, die heeft als het ware een nieuwe oven en kookset nodig in dat hele kleine keukentje van het parkpaviljoen. Want dan maakt hij twee keer per week hele maaltijden. De ene keer kan je het afhalen en de andere keer kan je gezellig bij Bert komen eten in het parkpaviljoen. Dus ik zou zeggen, ga stemmen op de burgerbegroting vanaf 1 september. En dat kan tot 30 september. En dat doe je op https://meedoen.waalwijk.nl. En stem op Bert. Je moet wel op 3 items stemmen. Dus,
1: okay.
0: Maar zet Bert op 1, alsjeblieft.
1: Ja,
0: want hij heeft het heel hard nodig, want het is ongelooflijk. Zeg maar, want het keukengerei, zeg maar, waar Bert nu op staat te koken, is verouderd. En dat is heel hard aan vervanging toe.
1: Dus, precies. Ja, en er staan heel veel leuke initiatieven, moet ik zeggen, hoor. Op die burgerbegroting.
0: Ja, je
1: en,
0: kan wel kijken.
1: We hebben toch wel een beetje een zwak voor Bert. Omdat hij nou eenmaal. We hebben gewoon heel vaak contact in ons programma met het parkpaviljoen met Hetty Dekkers. En ze vertelt natuurlijk over de ins en outs, over hoe het er allemaal naartoe gaat daar.
0: Want het is puur vrijwilligerswerk daar. Hè? Allemaal, er is niks betaald. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja.
1: Nou, en wil je misschien toch. Heb je misschien toch nog wat vragen? Wat Paul net al zei. Hè? Je hebt die website meedoen.waalwijk.nl. En wil je toch persoonlijk wat vragen stellen? Dan hebben ze ook een e-mailadres: burgerbegroting@waalwijk.nl. Dus dan kun je altijd je vragen stellen.
0: Ja.
1: Als je inhoudelijk wat meer wil weten.
0: Ja, en bij 30 likes dan wordt het item toegekend. En dan mogen degenen die het hebben ingediend het gaan aanschaffen, om het zo te
1: zou
0: zeggen.
1: Dat zou fantastisch zijn. Ja.
0: Ja. Dan hebben we nog breaking news.
1: Oh jee.
0: Ja, we hebben breaking news. Ja.
1: Als het niet weer 35 graden wordt, dan vind ik het goed.
0: Nee, okay. Het blijft. Momenteel is het nu 16 graden en volgens internet is het zonnig. Ja, als ik naar buiten kijk.
1: Er hangt toevallig even een wolk voor, maar ja, dat kan een wolk voor.
0: Nee, het wordt vandaag ongeveer maximum 20 graden en is een hele kleine kans op een beetje regen. Ongeveer 10%. En vanavond klaart het weer allemaal op. De komende dagen, maandag, wordt het 22 max en 12 graden in de nacht. En dinsdag is het ook 22, wel bewolkt en het blijft droog. Dus dat is wel fijn.
1: Ja.
0: Maar woensdag. Ja, dan komt de zomer weer terug, hoor. Dan gaan we weer richting de 25 graden.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nou, dat is toch breaking news, hè?
1: Dat is allemaal wel te doen, zeg maar. Hè. Een beetje zo in het najaar is natuurlijk ideaal.
0: Ja.
1: Hè? En er is ook wat regen gevallen afgelopen afgelopen week vooral.
0: Gelukkig wel.
1: En dat was natuurlijk hartstikke noodzaak. Maar gisteren ben ik in mijn tuin bezig geweest en rondom huizen. En ik moest wat planten verzetten.
0: Ja.
1: Onder andere die schoenlappersplanten van jou moesten eventjes een meter naar voren.
0: Ja.
1: Ja, maar dan steek je dus gewoon in droog zand. Hè? Want je denkt, nou, het heeft allemaal geregend. Maar
0: het is poeder.
1: Dat is poeder.
0: Het is nog steeds poeder.
1: Ja.
0: Ja. Ja.

Toen ik een paar weken geleden met mijn kleindochter was, zaten de twee achterkleindochters met een laptop te spelen. Die twee qua jong hadden bekaald vierkante ogen van die rottige apparaten. Want gewoon spelen net als wij vroeger deden, daar is er niet meer bij. We hebben toch een gezellige jeugd gehad. Te voet naar school met de grotere meskes. Onze oude lui hadden wel wat anders te doen dan ons naar school te brengen. Ze hadden toen naar de nodig amper een fiets, laat staan in een auto. Alleen de dokter en de notaris hadden zo'n ding. Maar ik wil even terugkomen op de buitenspullen. We deden springtouwen, allemaal in een sliert achter elkaar. In spin, de bocht gaat in, uit, de bocht gaat uit. Als je op touw trapte, dan moest je draaien. Dan kwamen de knikkers tevoorschijn. Wij konden toch gelukkig zijn met zo'n mooie glazen knikker, met zo'n mooi patroontje erin. Meestal hadden we van die klaaiknutters en de jongens hadden nog wel eens een loens. Dat was echt groot. En we knikkerden altijd een kuiltje in het zand.

Wat denken jullie van toltijd? De jongens met een haktol, met een pezerik en de meisjes met zo'n tolken met daarnet een paddenstoeltje was. Die konden ze mooi versieren met een punaise of met een zilverpapiertje erop. We haalden een zwipje en dan konden de tolken dan een heel eind wegslaan. En de jongens deden met een mes landje veroveren. Ook bokspringen of buterken. En sloiken springen wie veel gedaan. En we mochten toen nog bruimen plukken en in de haai kroten gaan rapen. Dat moest dan uit school. Och, we waren toch zo gelukkig in die tijd. En ik heb er de mooiste herinneringen aan. Maar die tijd, die komt nooit meer terug.

0: Ja, Nick Schilder. Shatterproof. Ik kan niet wachten op zijn nieuwe album, want ik weet dat hij in de maak is. Ik vind het zulke lekkere muziek wat hij maakt tegenwoordig.
1: Dat doet hij ook, ja. Ja,
0: echt.
1: Ik heb hem, we wilden tickets kopen in de Leest.
0: Oh ja?
1: Want daar was hij dus een tijdje geleden. En alleen, we waren te laat, zeg maar. Maar ik wil die jongen toch eens een keer live ontmoeten. Dat wil ik toch eens zien.
0: Ja,
1: want ik ben echt wel fan van hem, inderdaad.
0: Ja, ja. Ik ook. Sinds hij los is van Simon, om het zo te zeggen, vind ik het een enorme goede artiest geworden.
1: Absoluut.
0: Ja. Kijk, ze waren wel goed al. Ik vind, hebben hele mooie nummers gemaakt. Maar wat hij nu maakt, ja, ik ben er gewoon een fan van dat soort muziek.
1: Ja, het is zeker zo.
0: Ik steek het niet onder stoelen en banken, om het zo te zeggen. Ja.
1: Hey, je zit er weer op, hè, Paul?
0: Ja.
1: Het is bijna weer, ja, 5 minuten voor 11, maar ja, dat gaat weer snel. 2 uur lang een Goedemorgen Langstraat. En we hebben het weer met veel plezier gedaan, moet ik zeggen.
0: Ja,
1: wel een vol programma, veel nieuws en leuke muziek.
0: Nou, ja, en nogmaals, heb je wat te vertellen? Wil je hier gezellig je verhaal komen doen in de studio? Dan stuur je een berichtje naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. En dan wordt je gelezen of door Rudy of door mij. En is het echt leuk? Is het interessant? Is het nieuws? Noem maar op.
1: Maakt niet uit.
0: Maakt niet uit. We nodigen je uit voor een kop koffie.
1: Zeker weten.
0: Ja, gaan we doen.
1: Zeg, we herinneren ons allemaal nog wel dat we lekker naar het strand konden van de zomer. Hè? En velen van ons hebben dat ook gedaan. Dus daar gaan we ook lekker mee eindigen.
0: Ja, voordat we naar de Beatles en de Stones gaan. Na de klok van 11 uur.
1: Ja, daar hebben we er nog eentje. En dat wordt onze laatste voor deze ochtend. Wij zeggen tot volgende week. Chris Gria on the beach.
0: Tot volgende week.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9:00 vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3:00. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het leger van Oekraïne heeft vannacht opnieuw een opslagplaats van de Russische webshop Ozon geraakt. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Eerder dit weekend werd al een ander depot van de webwinkel aangevallen. Volgens Oekraïne levert het bedrijf goederen die gebruikt kunnen worden door het Russische leger. Ook een andere webshop, Wildberries, is al meerdere keren aangevallen. In Washington wordt vandaag een Grand Prix-wedstrijd met raceauto's gehouden. Het Amerikaans congres was tegen deze wedstrijd, die midden door de stad gaat en door de trillingen tot schade aan monumenten en kunstbezit kan leiden. Het evenement wordt via een presidentieel decreet van president Trump toch gehouden. De race met IndyCars wordt georganiseerd als afsluiting van de feestelijkheden rond de viering van 250 jaar onafhankelijkheid van de VS. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

Herleef de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. Maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leijs.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. De Duitse autofabrikant Volkswagen gaat de komende jaren drastisch reorganiseren vanwege gedaalde winsten en slechte marktvooruitzichten. Topman Bloeme noemt de situatie kritiek. Gevreesd wordt voor het voortbestaan van 4 fabrieken. Ook zou het bedrijf 50.000 werknemers de laan uit willen sturen. Bloeme zegt in een interview met Bild am Sonntag dat de auto-industrie zich in een megacrisis bevindt vanwege gigantische concurrentie en handelsbarrières. In Zandvoort gaat vanmiddag de laatste dag van de laatste Dutch Grand Prix van start. De NS laat met een speciale dienstregeling elke 5 minuten een trein van Amsterdam naar Zandvoort rijden. Tot 9 uur vanmorgen maakten al ongeveer 18.000 mensen gebruik van de treinen. De race begint vanmiddag om 3 uur. De Nederlandse coureur Max Verstappen start vanaf de 7e plaats en klaagt over problemen met zijn auto en zijn gezondheid. Bij een vechtpartij in Den Bosch zijn vannacht 3 mannen gewond geraakt. Een van de gewonden werd door de politie bewusteloos aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie zoekt camerabeelden en vraagt getuigen zich te melden om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld vannacht om 3:30 in de Kerkstraat in Den Bosch. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns in Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsinpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns in Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
9: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
8: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
9: Klinkt goed.
10: Surebird, jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. De ontslagen Fedorov wordt steeds meer als een potentiële opvolger van Zelensky gezien. De door de dodelijke ebola-uitbraak getroffen Democratische Republiek Congo heeft nieuwe vaccins ontvangen om de ziekte te bestrijden. Maar het is niet zeker dat deze effectief zijn voor het zeldzame Bundibugyo-virus dat nu rondgaat, zo meldt de VN-gezondheidsorganisatie. Bij andere ebola-varianten is het vaccin wel werkzaam geweest. De WHO hoopt dat het nieuwe vaccin wel enige bescherming zal bieden. In een zorgcentrum in Oorschot is een persoon aangehouden vanwege het overlijden van een bewoner. De politie noemt het een niet-natuurlijke dood en wil geen verdere mededelingen doen over de mogelijke dader of het slachtoffer. De overleden bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg werd vrijdag gevonden. De verdachte zit vast. Een woordvoerder van het centrum zegt tegen Omroep Brabant geschrokken te zijn en nauw in contact met de politie te blijven. In Australië is een eerste geval van H5-vogelgriep bij een zoogdier bevestigd. Het dodelijke virus is gevonden in een dode langsnuitzeehond. Die werd aangetroffen in Beachport aan de Australische Zuidoostkust. Sinds de uitbraak van de zeer besmettelijke variant van de vogelgriep in juni van dit jaar zijn er al bijna 300 besmettingen bij vogels vastgesteld. Pluimvee in Australië lijkt nog niet te zijn getroffen. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

elke werkdag voor de wekker wakker worden met de verboden show. Verboden show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in 1 week tijd 12 doden in het verkeer geëist. 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. In de diamantmijnen van Zuid-Afrika zijn de afgelopen 10 jaar al 7000 banen verloren gegaan. Er worden in Nederland steeds meer hoornaars gezien. Deze grote wespensoorten verspreiden zich in rap tempo over het land. De Europese hoornaar komt van nature voor in Nederland, maar rukt nu ook op naar het noorden. De Aziatische variant, ook wel geelpoothoornaar genoemd, is pas sinds 2017 voor het eerst in ons land gezien. Ze steken in principe geen mensen, maar de Wespenstichting adviseert wel om 3 meter afstand van hun nesten te houden, zo bericht nu.nl. De Oekraïense president Zelensky wil geen presidentsverkiezingen houden. Hij reageert hiermee op een oproep van zijn vroegere defensieminister Fedorov. Volgens Zelensky zouden verkiezingen in oorlogstijd het land verscheuren. Zelensky's termijn liep eigenlijk in 2024 af, maar volgens de Oekraïense grondwet mogen er in oorlogstijd geen verkiezingen worden georganiseerd. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ontdek de biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl, cadeau met een K.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: 30 augustus start de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
19: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Fields, de nieuwe zinger van Sam Milieu. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is weer een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 34. Het is de lijst van zaterdag 22 augustus 2026. En het is voor de 343ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. En laten we eens even kijken wat we deze week allemaal hebben. We hebben maar liefst 9 oude flitsschijven. We hebben 11 zittenblijvers, 13 stijgers, 22 zakkers, 3 nieuwkomers en 1 plaat die opnieuw binnenkomt. Dus met andere woorden, 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
2: Nummer 50.
3: Voel dat ik te hard ga, ik tel af. 3, 2, 1.
2: Nummer 49.
4: Vanavond gaan we. Heute Nacht können wir unsterblich sein.
2: Nummer 38.
5: My friends are in love with American girls.
0: De verdwenen platen weer op een rijtje gezet door onze Kees. 50 was vorige week nog Bente met 3, 2, 1. En nou een flitsschijf. 10 weken zoals genoteerd. 166 punten. 79 punten en 7 weken in de lijst. SK in de stad. Ook dat is een oude flitsschijf. En plaats stond vorige week 49. Het wordt een beetje eentonig, want nog een oude flitsschijf. Helene Fischer met Heute Nacht stond vorige week 45. 9 weken in de lijst en 155 punten. En dan een andere plaat. 38 vorige week. American Girls van Harry Styles, 22 weken genoteerd in de Flitsende 50 en 867 punten bij elkaar geschuild. En dan gaan we nu naar het blaadje even omdraaien. Dan komen we terecht op nummer 50 van deze week. En dat is een plaats die opnieuw binnenkomt in de derde week. Ellie Langley met Choosing Texas.

Susan Texas, Sally Langley komt er opnieuw binnen op het nummer 50. In de totaal staat ze nu 3 weken genoteerd. Nummer 49 die komt van 46, Drive the Safe. En dat is de single van Paul Smit samen met Neil Horan. En die staat 25 weken genoteerd. En op nummer 48 hebben we weer een nieuwkomer, Self Aware. En dat is van Temper City.

Self-Aware, en dat is dan de single van Temper City. Deze week nieuw binnengekomen op nummer 48. Nummer 47 dan, die komt van 43, de enige van Anton. En er staat 6 weken genoteerd. En de flitschijf van vorige week, die vinden we deze week op nummer 46. Nieuw, Disco Bambino, Nan Rutjes en Sophie Ellis-Bechter met Dancing Without You.

0: Heel duidelijk herkenbaar de stem van de Sophie Ellis-Bexer, Randall Rogers en Disco Bambino met Something Dancing Without You, zo heet de plaat. Dancing Without You, het was vorige week de flitsschijf. En deze week binnengekomen op nummer 46 en op nummer 45. Daar hebben we de hoogste nieuwkomer.
1: Nieuw in de flitsende 50.
0: Terug in de flitsende 50.
2: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas, I can tell.
1: New. Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
0: De nieuwkomers op een rijtje gezet door onze Kees. Choosing Texas van Ellie Langley kwam op nummer 50 op nieuw binnen. Op nummer 48 Self-Aware van Temperance City. En op nummer 46 de plaat die hoort is juist nog Dancing Without You van Disco Bambino, Nal Rutjes en Sophie Ellenbergster, een oude flitschrijf. En de hoogste nieuwkomer deze week is van Hugo samen met Ultra Nate, Emmanuel Angel. En dat nummer heet Moving to the Sun.

Moving to the Sun, deze week de hoogste nieuwkomer, deze week op nummer 45 en 44. Daar vinden we een zittenblijver, want die staat al 9 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf, hij is afkomstig van Flair en het doet het toch nog steeds heel erg goed door het oog van de nacht.

So Easy to Fall in Love. 42 weken staat ze genoteerd nu in de flitsende 50. En daarmee is ze de langst genoteerde. Olivia Dean, ze zakt twee plaatsjes van 41 naar 43. En dit is nummer 42, Sandra. En dat nummer heet Handbreker.

Sommigen komen straks nog een keer tegen, maar deze staat al 26 weken genoteerd en zakte weg van 34 naar nummer 42. Nog een zakker vinden we op nummer 41, van 32 afkomstig. In de 7e week dat Roxy Dekker al is genoteerd. En ze vindt zichzelf een superstar.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, die eerste overzicht gaat van 50 naar nummer 40. 50 is nieuw en terug van weg geweest. Choosing Texas met Ella Langley. Derde week. 25 weken alweer erin is Miles Smith en Neon Horn met Drive Safe 49. Vorige week nog 46. Tweede nieuw binnenkomer Temper City en Self Aware. Nieuw dus. 47 van 43 is Antoon, de enige. Die zat er alweer 6 weken in. En 46 is de derde nieuwe binnenkomen te vinden. Dancing Without You voor Disco Bambino, Now Watch It en Sophie Alex Baxter. Dan 45, weer een nieuwe binnenkomer. Alweer 5e. Dat is voor Jugal, Alternate, Imwell Angel en Moving to the Sun. 44 blijft 44, de ex-flitschijf van Flair en Door het Oog van de Nacht. 43 komt van 41, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En Samba met Homewrecker op 42 komt van 34. 41 is voor 32 afkomstig, Roxy Dekker in de zevende week, Superstar. Laatste van dit overzicht, nummer 40 van 35 is Propsa, Clooney en Free Your Mind, elfde week.

0: Free Your Mind, je hoorde Propsa en Clooney. 11 weken lang zat de plaat genoteerd inmiddels in de flitsende 50. En deze week zakt hij die weg van 35 naar nummer 40. Je hebt het net van Erik gehoord. Nummer 39 komt van 48. Dasha met Memo.
1: I've been trying to open up your eyes. Mm-mm. I said it, but you don't get it. So I went out tonight. I poured 3-4 shots of whiskey. I danced around till I was dizzy.

Turn the Lights Off, dat is dan Jackstal samen met John. 23 weken staan ze nu genoteerd in de flitsende 50. En ze zakken aardig weg van 30 naar nummer 38. En naar de zakker hebben we weer twee stijgers. Allereerst deze plaat van de Crisscross Amsterdam. Luis Sousa samen met Willy Williams staan 3 weken genoteerd met My Oh My. En gaan deze week omhoog van 47 naar nummer 37.

De zomer van Noyan Lele, K3 hoorde je 4 weken zelfs genoteerd en deze week 1 plaatsje omhoog gegaan van 37 naar 36. Dat is toch beter dan deze plaat, want die zakt van 33 naar 35. Het is ook de plaat die 4 weken genoteerd staat. Ron Salser, een oude flitschijf, Marchar.

Marsjar, en dat is dan de single van Rolf Sanchez op nummer 35. Nummer 34, dat wordt de laatste van dit uur. Staat 31 weken lang genoteerd. 12 weken lang stond hij op nummer 1. Ik heb het over Bruno Mars met Adjust, Adjust Mind. Vorige week stond hij nog op 27.

0: Indiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het Oostenrijkse Tirol zijn dit weekend twee Duitse bergbeklimmers naar beneden gestort en dodelijk verongelukt. Een 64-jarige man viel 80 meter diep tijdens de afdaling van de meer dan 3000 meter hoge Olperer. Zijn zoon en neef zagen het gebeuren, maar konden niets doen. En een 19-jarige man viel van een rotswand aan de voet van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. De toedracht en uitrusting van de klimmers wordt onderzocht. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Een nieuwe social media challenge waarin jonge mensen video's van spookrijden op TikTok zetten, heeft in Engeland in één week tijd 12 doden in het verkeer geëist, 10 tieners en 2 politieagenten. Bij de Wrong Way Driving uitdaging filmen de kinderen vanaf de achterbank van de auto hun spookritten op de snelweg en zetten de filmpjes dan op TikTok. Dit platform weigert voorlopig in te grijpen in afwachting van nader onderzoek. Door de populariteit van synthetische diamanten staat de markt voor natuurlijke diamanten sterk onder druk. Zo'n 20% van de verkochte diamanten komt tegenwoordig uit laboratoria, zo meldt NOS Nieuws. Vooral jongeren hebben belangstelling voor deze diamanten, die nauwelijks van echt zijn te onderscheiden en in fabrieken in India en China worden gemaakt. Het weer, half bewolkt met in het noorden hier en daar een bui. Het wordt vandaag 18 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

0: 29 weken zijn ze al genoteerd met Moet Dat Nou, Robert van Heemert samen met Donnie. En ze zakken van 25 weg naar nummer 33.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week. Mr. Know-It-All van Teddy Swims vonden we op nummer 3. Talk to You van Another 40 King 54 zo vonden we op nummer 2. En Die Die van Shakira en Burna Boy vonden we op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon lekker luisteren de komende 2 uur. Dan weet je het antwoord vanzelf.

Stella Lefty hoorde je met Boston. 3 weken staat ze genoteerd. En deze week is ze gestegen van de 39 naar nummer 32. 6 weken staat Topic en Becky G genoteerd met Sorry Papi. En die blijven staan op nummer 31.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu het volgende overzicht. Tweede overzicht van de flitsende 50 met op 40 Propstyle en Clooney en Free Your Mind. Dasha en Mimo in de tweede week, vorige week binnengekomen op 48, nu doorgestegen naar 39. 30 vorige week, nu 38, gezakt dus voor Justin, Jack, Staal en John. In de 23e week Turn the Lights Off. 47 naar 37 is 10 plaatsen winst voor Crisscross Amsterdam, Lucia Sansa en Willie Williams en My Oh My. Vierde week dan voor K3, de zomer van Oya Lele. 36, vorige week nog 37, één plaatsje maar gestegen. En 33 gaat naar 35, dat is dus wat gezakt. Voor Rolf Sanchez, de ex-flitschijf Marcha, vierde week. 37 vorige week, nu 34, gezakt dus Bruno Mars, I Just Might. En 33 van 25, Robert van Hemert en Donny, al in 29 weken in de lijst met Moet Dat Nou. 32 komt van 39, Stella Lefty met Boston, derde week. En Topic, Becky G en Sorry Papi, 31 blijven staan ten opzichte van vorige week. 40 naar 30 is 10 plaatsen winst. Voor Berre, Yesterday, Today, Tomorrow in de tweede week.

0: tomorrow.
1: Yesterday, today, tomorrow. Twee weken lang zat Berre nu genoteerd in de flits in de 50. Vorige week kwam hij binnen op nummer 40. En nu is hij doorgesteken naar nummer 30. 29, dat is een zitten blijven. Alex Warner met Passenger.

0: Zonnebank Jan van Rij en Beer staat inmiddels 2 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Vorige week kwam de plaat binnen op nummer 42 en nu doorgesteken naar nummer 28. En dan nummer 27, die komt van 23. Staat inmiddels 8 weken genoteerd. We gaan daarmee naar Vlaanderen toe, naar Isabelle A. En haar hitsingle heet Spreek maar niet om mij.
1: In het

week maar niet om mij acht weken lang zelfs genoteerd. Isabelle A. En ze gaat nu terug van 23 naar 27. 26 komt van 20. Emma Heesters, hart te breken.

platen breken. Emma Heesters, die zat inmiddels 5 weken genoteerd. En zakte deze week 6 plaatsen van 20 naar nummer 26. En het is nog een keer een oude flitschijf. En dit is Jelly Roll.

Louis Marcel van Bouza had inmiddels 6 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf en deze week blijven ze staan op nummer 24. En op nummer 23, daar vinden we Robert van Heemvert samen met zijn Zandloopster.

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: We gaan een overzicht van 30 naar nummer 20 aftellen in deze flitsende 50. 30 van 40 is dat Berre, Yesterday, Today and Tomorrow. Alex Warren, Passenger in de vijfde week op 29, komt van 29, is dus blijven staan. Flinke stijger van 42 naar 28 is Ray and Beer en Zonnebank in de tweede week. En onze Belgische Isabelle A. met Smeek maar niet om mij staat op 27, komt van 23, wel gezakt dus. Geldt ook voor Emma Heesers gezakt, van 20 naar 26 met 6 plaatsen verlies, hartenbreker. En Jelly Wall, I'm Good in de 21ste week op 25. 24 blijft 24. Bauza, Lose Myself, de ex-flitschijf. Robert van Hemert, Zandloopster, 10e week, 19 vorige week, nu 23. 21 naar 22 is Idelief, Ronnie Flex, een Frenna, een Pabler. En 17 naar 21, dat is dus weer verlies voor Mayvoir Gio, een Canochoir en Paal in de 7e week. 20 dan, van 14 is Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

New Religion, zo had je Barbaresha samen met Faithless. 15 weken lang staat de plaat genoteerd in de Frits in de 50. Vorige week stond de plaat nog op nummer 14 en nu is doorgezakt naar nummer 20. En dan voor de tweede keer dat we sommigen tegenkomen. Deze keer stijgt hij van 28 naar 19 met My Body.

Hoe dan ook, Maxime hoorde je samen met Bert. 26 weken zijn ze genoteerd. En ze gaan twee plaatsjes terug van 16 naar nummer 18. Nummer 17, we blijven in Vlaanderen. Van 15 afkomstig, Arjen Blommert. Samen met Zoë Lavaai en Tranen van Goud. Ik tel de taal.

0: Tranen verkoud, 13 weken staan ze genoteerd. En deze week zakken ze weg van 15 naar nummer 17. Arden Blommert samen met Zoe Lavai en Tranen van Goud. Ik ga even pauze nemen en dan doe ik eventjes door de deur te lopen. En welke deur? Nou, de nooduitgang. En dat doe ik samen met Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De autocoureur Max Verstappen is na een crash uitgevallen in de openingsronde van de Grand Prix in Zandvoort. Hij verloor bij het uitkomen van een bocht de controle over het stuur. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Onder het toeziend oog van de koning werd dit weekend voorlopig de laatste Grand Prix in Nederland verreden. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om de tafel te gaan over een handelsdeal. Deze onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de VS hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Vandaag zijn nog twee lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het totale dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De nabestaanden van de op 96-jarige leeftijd overleden fotograaf Atze Heidsma uit Amersfoort zijn op zoek naar de modellen die voor zijn foto's geposeerd hebben. In de nalatenschap van de fotograaf zijn duizenden zwart-wit foto's aangetroffen van naakte borsten, billen en benen. Niet gesorteerd op naam, maar op lichaamsdeel. De nabestaanden willen niet dat dit gevoelige materiaal elders terechtkomt. Heidsma zelf had zijn collectie aan een museum willen nalaten, maar daarvoor was geen belangstelling, zo meldt het AD. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noorden en oosten nog hier en daar een bui. Vanavond wordt het bijna overal droog. In de nacht daalt het kwik naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Breek je hart van Dolce Beringen. 3 weken zat ze genoteerd. Het is een oude flitsschijf. En deze week is ze gestegen van 22 naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week op het nummer 3. Mr. Know-It-All van Teddy Swims. Op nummer 2 Talk To You van The Notter featuring 54 Ultra. En Shakira en Burna Boy met Die Die vonden we vorige week nog op de nummer 1 positie.

DJ Lucie samen met Milo. 6 weken staan ze genoteerd met Forever Young. Nou ja, zo jong zullen ze niet blijven, want ze zijn nu alweer aan het zakken. Van 11 naar nummer 14. Jullie vinden misschien de plaat toch een beetje te oud. Dan nummer 13, dat is ook een zakken van 12. Afkomstig Hugo, samen met Salto. En het nummer Bam Bam.

0: een flitsende 50 feitje.
1: Animal is een single van Cat's Eye. Het nummer is afkomstig van de EP Wild, die voor augustus 2026 werd aangekondigd. Ed Sheeran werkte als medeschrijver aan het nummer mee. In de bijbehorende officiële videoclip is ook actrice Demi Moore te zien. Cat's Eye is een internationale meidengroep die ontstond uit het project Debut, Dream Academy, opgezet door HYBE en Geffen Records. De groep bracht in 2024 haar eerste muziek uit.
0: Flitsende 50, feitje.

En de mol, want dat is Hans Getsaai. 3 weken zijn ze genoteerd en deze week omhoog gesprongen van 36 naar nummer 12. Nou, als je soms de kroeg ingaat en het is een beetje laat op de avond en de mensen die zijn een beetje aangeschoten, nou, dan hoef je deze plaat maar op te zetten, die van Justin de Wild en Cheerio. En dan gedragen de mensen zich als beesten.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar 10. We tellen af hier in de flitsende 50. Van 14 naar 20 is dat Bibi Rexha en Faithless, een nieuwe legend. Dan Samba, My Body Isn't Ready, in de vijfde week van 28 naar 19 gestegen. 16 naar 18 is twee plaatsen verlies voor Maxime en Babette in de 26e week, hoe dan ook. En Aaron Blommert en Zoë Leveille met Tranen van Goud op de 13e week, te vinden op 17. 16 dan, komt van 18, Meteoren Nooduitgang 11e week. En pas drie weken erin, Dolce Beringer met Break Your Heart, wel gestegen 22 naar 15. Digilicious en Milo en Forever Young op 14, kom van 11. En 12 gaat naar 13, 1 plaatsverlies. Jugel, Salto en Jamaican Bam Bam, 12e week. Dan 12 van 36 is Cat's Eye en Animal. 11, die komt van 10, dat is die van Justin de Wild, Tyrio, 17e week. En de laatste van dit overzicht op 10, van 13, Jonas Blue, My Life en Edge of Desire, 8e week.

We zijn bezig met de flitsende 50 en we zijn al bijna aan de top 10. Nee, nog sterker nog, we zitten in de top 10. S Over Desire hoorde je van Jonas Blue en Malief staat 8 weken genoteerd. En die stond vorige week 13 en deze week naar nummer 10. Vandaar dat ik een beetje van de apropos was. Nummer 9 dan, dat is een zittenblijver. Taylor Swift in de 10e week. I knew it, I knew you.

Taylor Swift hoorde je op nummer 9. En nummer 8, die komt van 7. Plaats had inmiddels 6 weken genoteerd. Het is voor de tweede keer vandaag dat we Bruno Mars tegenkomen in de flitsende 50. En ik had verwacht dat deze ook wel naar nummer 1 zou stijgen. Maar dat is niet gebeurd. Hij gaat nu onmiddellijk terug van 7 naar nummer 8.

0: Rutger van Barneveld hoorde je met zijn zwoele zomernachten. En de plaat die ging deze week weer een blaasje omhoog van 8 naar nummer 7. En de plaat die staat inmiddels al 8 weken genoteerd.
1: Kiss me. Zet de airco aan.
2: Oh. De flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Mmm, lekker.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Cameron Whitcomb is een singer-songwriter afkomstig van Vancouver Island in British Columbia, Canada. Hij verliet op 17-jarige leeftijd zijn ouderlijk huis en werkte aan een pijpleiding waar hij zijn passie voor zingen ontdekte. In 2024 brak hij door met zijn debuut-EP Quitter, waarna hij in 2025 werd genoemd in lijsten van Spotify en Amazon Music als artiest om in de gaten te houden. In maart 2026 bracht hij het nummer Kingdom of Fear uit als single, met een speelduur van 2 minuten en 41 seconden. Het nummer verscheen onder exclusieve licentie bij Atlantic Recording Corporation. Cameron kondigde in mei 2026 zijn grootste Amerikaanse headline tour aan, genaamd de Kingdom of Fear Tour, met optredens in onder andere Atlanta.
0: Flitsende 50, feitje.

Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb hoorde je. En dat is de plaat die we deze week vinden op nummer 5. En dus blijven we zitten. 15 weken staat hij genoteerd. Nummer 4, het zal een verrassing zijn. Maar die staat 20 weken in de lijst. En ook dat is een zittenblijver. Ik heb het over Bowser Magnetic, de ex-nummer 2 hit.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Teddy Swims, geboren als Jayton Dimsdale in 1992 in Conyers, Georgia, bracht in 2026 het nummer Mr. Know-It-All uit. Het is de eerste single van een nieuw muzikaal tijdperk en werd uitgebracht voor zijn optreden op het Coachella Mainstage. Swims werkte voor deze single samen met producers Julian Bunetta, Ammo en John Ryan, plus songwriter Ed Druitt. Het nummer duurt 3 minuten en 18 seconden en verkent het idee dat liefde een zelfvernietigende voorspelling kan worden wanneer iemand denkt alles al te weten en daardoor afstand creëert.
0: Flitsende 50, feitje.

De hoogst genoteerde flitsschijf van deze week. 18 weken staat er genoteerd. Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En deze week is hij blijven staan op nummer 3. En ook de nummer 2 is een zitterblijver. Another 50 for Shootring 54 Ultra met Talk to You. Blijft staan op nummer 2. En dat in de 19e week.

0: Talk to You staat op het nummer 2. Wat zou de nummer 1 staan? Nou, je hoort het zo naar het overzicht van Kees en Erik.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9.

0: De flitsende 50.
1: We tellen af van 10 naar nummer 2 voordat we straks de nummer 1 hier voorbij horen komen. 10 is dat van 13. Jonas Blue, Malive en Edge of Desire. 10e week voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op nummer 9 blijven staan. 8 komt van 7, Bruno Mars en On My Soul. En 7 komt van 8, Rutger van Barneveld, de zoele zomernacht, de 8e week. Dan een ex nummer 1 in de 24e week is Alex Warren, Fever Dream. Op 6 nu is blijven staan op nummer 6. Geldt ook voor de nummer 5, die is ook blijven staan, Kingdom of Fear, voor Cameron White komende 15e week. Ook de nummer 4 is blijven staan, Bausa Magnetic in de 20e week. En de nummer 3 is ook blijven staan, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En dan de ex-splitschijf. En of het nog niet genoeg is, ook de nummer 2 is blijven staan. Another 54 Ultra, Talk to You. In de 19e week flitsende 50.
0: Nummer 1.
2: Ja, en ook de nummer 1 is blijven staan. 12 weken nu in de flitsende 50. 9 weken lang nu al op nummer 1. En we het dan over Shakira en Burna Boy met Die Die. Nou, jij kunt er verandering in brengen als jij vindt dat er een andere op nummer 1 terecht moet komen. Je gaat naar flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En dan, wie weet, staat jouw favoriete volgende week dan wel op nummer 1. Wij hebben het vandaag weer met heel veel liefde en plezier gedaan. En als jij gaat stemmen, zeg maar, kunnen wij volgende week weer de uitzending maken. Graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Dat heeft de organisatie van de Formule 1 race bekendgemaakt. Gisteren en vandaag was het uitverkocht met 105.000 bezoekers per dag. Die zagen vandaag helaas weinig van Max Verstappen. Hij crashte in de eerste ronde. Het vorige record dateert uit 2022. Toen kwamen er 305.000 toeschouwers naar Zandvoort. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. Er zijn nog 2 lichamen uit het afgebrande restaurant in het Oost-Zwitserse Tussis geborgen. Daarmee komt het dodental van de brand op 4. Een van de 5 vermisten is levend aangetroffen. De brand brak vrijdag uit in het restaurant en verspreidde zich via het trappenhuis naar de bovengelegen appartementen. 14 mensen wisten te ontsnappen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

Er leeft de tijd van weleer. De woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley. Maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leib.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd tweede en de derde plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. De begrotingsonderhandelingen van het kabinet met de oppositiepartijen gaan deze week een volgende fase in. Na aftastende gesprekken van verschillende kabinetsleden gaan nu premier Jette, de vicepremiers en de minister van Financiën maandag praten met Pro, JA21, de SGP, BBB en de ChristenUnie. Volgens Jette gingen de gesprekken van deze week over politieke samenwerking en heeft de minister van Financiën Heijnen de details van de begroting besproken. Amerikaanse en Canadese ondernemersorganisaties roepen de regeringen van hun land op om weer om tafel te gaan over een handelsdeal. De onderhandelingen zijn dit weekend stuk gelopen, waarna de Verenigde Staten hoge importtarieven voor Canadese producten in liet gaan. De Canadese regering kondigde meteen aan om hetzelfde te gaan doen voor Amerikaanse import. Volgens de ondernemers worden bedrijven en gezinnen hierdoor met hoge kosten opgezadeld. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat FM.
10: Muziek uit de jaren 70.

uiteindelijk legt de duivel altijd het loodje. Of het nu komt door een kruis, door knoflook of zoals in dit geval vioolspel. Dit was de Charles Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Het openingsnummer van deze aflevering van de Platenketting. Wekelijks te beluisteren op Langstraat FM op zondagavond tussen de klok van 6 en 7. We gaan verder met het woordje went, dat ging betekent. The Devil Went Down to Georgia. Zing went the strings of my heart. Hier zijn de Tramps. Goedenavond.

Candy Station met Young Hearts Run Free. En daarvoor Zing When the Strings of My Heart. Ja, wij laten in dit gedeelte van de platenketting ons hart duidelijk spreken. En in het kader van Driemaal is Scheepsrecht doen wij dat nog één keer met het schitterende nummer van Chris de Burgh, The Head and the Heart, hier op Langstraat FM.

Heet dat niet dyscalculie of zo als je ernstig misrekent? Maar wie weet klopt het filosofisch wel. U hoort in elk geval One and One is One van Madison Head. Nou, we hadden het over het hart en we zijn langzaam bij het hoofd terechtgekomen. Dat doen we dan nog een keer met Murray Head en One Night in Bangkok. U luistert naar Langstraat FM.

0: Tot het bittere einde schitterend de Rolling Stones en Undercover of the Night. En daarvoor die andere nacht in Bangkok door Murray Head. Ja, voor het internettijdperk was het zo dat een van de hoogste dingen die je als muzikant kon overkomen was dat je op het weekblad de Rolling Stone de foto op de voorpagina had. En dat wordt nog eens even bezongen door Dr. Hook.
1: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey, sugar, tell them who we are.

What you do to me?

Jonathan King aan het begin van de jaren 70 met Hooked on a Feeling. En waar kwam dit verband nu weer vandaan? Nou, in dit geval werden titel en artiest met elkaar verbonden. Als ik tegen u zeg Dr. Hooked on a Feeling, dan is het natuurlijk meteen duidelijk. The cover of the Rolling Stone door Dr. Hook en Jonathan King, Hooked on a Feeling. Gevoelens, laten we die vooral vasthouden. Dit keer met Irene Cara.

niet een van de meest romantische middelen om dit gevoel tot uiting te brengen, maar de band die heette wel zo. En ze hadden daar aan het begin van de jaren 80 bijzonder veel succes mee. De Romantics en What I Like About You. What a Feeling, daarvoor van Irene Cara. En dat brengt mij weer tot een oproepje van, denkt u, nou, dat is best wel leuk om op deze manier tijdens een uur 14 tot 15 plaatjes te draaien met dat

Mario Seyer die stond eigenlijk best wel bekend om zijn danshits. Want behalve deze, You Make Me Feel Like Dancing, was het ook You Know I Can Dance, You Know I Can Dance. Oh nee, ik moet aan de luisteraars denken. Dus John, ga vooral niet zingen. Maar What I Like About You and You Make Me Feel Like Dancing. Jij stond centraal. Jij was de verbindende factor. En dat brengt ons alweer bij de laatste plaat van deze aflevering van de platenketting. Want het loopt alweer tegen zevenen. De laatste plaat staat eigenlijk op twee manieren in verbinding met die van Leo Sayer. Hadden wij dus Leo Sayer en You Make Me Feel Like Dancing. Leo wordt Leonard, wordt Leonard, Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. De laatste editie van de Grand Prix van Zandvoort is gewonnen door Lando Norris. Kimi Antonelli werd 2e en de 3e plek was voor zijn Mercedes-teamgenoot George Russell. Voor Red Bull-coureur Max Verstappen was de Formule 1-race in eigen land snel voorbij. Hij crashte in de eerste ronde en reed vol de vangrails in. De auto was te zwaar beschadigd om de race te vervolgen. De laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken, verspreid over 4 dagen. Door zwaar noodweer in Letland en Litouwen zijn 2 doden gevallen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond en bij meer dan 250.000 huishoudens viel de stroom uit. 1 persoon kwam om toen een gebouw instortte en een 2e stierf door een omvallende boom. Een heftige cycloon richtte de ravage aan en het gaat vermoedelijk om de zwaarste storm in de Baltische Staten sinds 2005. Op dit moment zitten nog zeker 200.000 mensen in Litouwen zonder elektriciteit. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

0: Goedenavond en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Jouw soundtrack voor een relaxte avond vol karakter, groove en tijdloze klanken. Het eerste uur is heerlijk van start gegaan met de onweerstaanbare vibes van Jungle Love van de Steve Miller Band. Een track die meteen de toon zette. Losjes, een tikje mysterieus en precies goed om in de sfeer te komen. Daarna namen we een warmere afslag met You're My Best Friend van Queen. Een klassieker die altijd weer dat fijne, vertrouwde gevoel oproept. En dat is precies waar dit eerste uur om draait. Muziek die je raakt, die je meeneemt en die misschien zelfs een herinnering bij je naar boven haalt. Of je nu onderweg bent, thuis, op de bank zit of gewoon even wil ontsnappen aan de drukte van de dag. Je zit hier goed. Blijf lekker hangen, want we hebben nog veel meer moois voor je in petto. Dit is Longstreet Blues en de avond is nog jong.
1: A song Dickie Betts wrote for my second album, in memory of Elizabeth Reed.

We zitten er lekker in bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Maar wat hebben we een prachtige reeks achter de rug. We trapten af met het instrumentale meesterwerk In Memory of Elizabeth Reed van de Allman Brothers Band. Een nummer om helemaal in mee te drijven. Daarna werd het groots en meeslepend met Stargazer van Rainbow. Vol kracht en intensiteit. Vervolgens ging het gas erop met Ain't Talking About Love van Van Halen. Rauw, energiek en onweerstaanbaar. En we sloten deze set af met de tijdloze klassieker van Behind Blue Eyes van The Who. Een track die blijft binnenkomen. Kortom, pure klasse op een rij. En er komt nog veel meer moois aan. Dus blijf lekker luisteren naar Longstreet Blues op Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramacca, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. In Gaza zijn 2 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Een ervan is een jongetje van 4. 7 anderen raakten gewond bij de bombardementen. Een paar minuten nadat er een evacuatiebevel was gegeven voor een gebied rond een woning. Kort daarna werd ook een locatie bij een vluchtelingenkamp aangevallen. Gisteren voerde Israël ook al een bombardement uit in Gaza. Daarbij zou een belangrijke commandant van Hamas zijn gedood. Bij de voetbalwedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 3 Cambuur-fans gewond geraakt nadat vanuit het uitvak vuurwerk werd gegooid. Na 12 minuten staakte scheidsrechter Makkeli de wedstrijd toen brandende fakkels op het veld en op een tribune met fans terechtkwamen. Keeper Ernst van Feyenoord kwam met de schrik vrij toen vuurwerk vlak bij hem terechtkwam. De slachtoffers werden behandeld door de EHBO en de wedstrijd is na ruim een half uur hervat. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme Hammondklanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Het tweede uur van Longstreet Blues op Langstraat FM is officieel van start. En we blijven heerlijk doorrollen in die vertrouwde mix van klassiekers en karakter. We kwamen dit uur binnen op de prachtige klanken van Hitch a Ride van Boston. Een track die je moeiteloos meeneemt van dromerig begin tot krachtige ontlading. En daarna schakelden we door naar het stevige werk met Bloodsucker van Deep Purple. Puur rauw en precies zoals je het wilt horen. Tweede uur is los, dus leun achterover, draai het volume een tikje omhoog. Laat je meevoeren. Dit is Longstreet Blues.

Wat een heerlijke trip was dat hier bij Long Street Blues op Langstraat FM. We doken in het wat minder bekende, maar ook zo indrukwekkende werk van Armageddon. Met maar liefst twee parels, Silver Tightrope en Basking in the White of the Midnight Sun. Sfeervol, intens en vol muzikaal vakmanschap. Daarna gingen we de ruimte in met Let It Roll van UFO. Een track die blijft voortstuwen en je meesleept van begin tot eind. En we sloten deze set af in stijl met het zwoele, bijna hypnotiserende Bridge of Sighs van Robin Trower. Een nummer dat je gewoon moet voelen. Dit is precies waar Long Street Blues voor staat. Muzikale ontdekkingen, klassiekers en verborgen schatten. Blijf erbij, want er komt nog veel meer moois.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. Uit het chassisnummer blijkt dat de uitgebrande auto die dit weekend in Suriname werd gevonden van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner is. Hij raakte vorige week vermist en zijn laatste spoor leidde naar het district Saramaka, waar hij een overleg had. In een moeras daar werd de auto gevonden. Van Leisner ontbreekt ieder spoor en de politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Er zijn 4 verdachten waarvan er 3 zijn opgepakt. 1 is voortvluchtig. Leisner is onder andere bekend van de films Fashion Chicks en Heksen bestaan niet. Zeker 18 mensen zijn in Guinea omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. Ze raakten bedolven onder een grote hoeveelheid afval. De afgelopen dagen heeft het in het Afrikaanse land veel geregend. De autoriteiten hadden mensen al opgeroepen te evacueren vanwege instortingsgevaar. Vermoed wordt dat er nog meer slachtoffers zijn. Daar wordt naar gezocht. En dan nog het weer. Het wordt vanavond overal droog en het klaart op, bij weinig wind. Vannacht is het ook droog, alleen in het noordwesten kan een enkel buitje vallen. De temperatuur daalt dan naar 4 tot 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
3: Welkom, hartelijk welkom en fijn dat je je lokale omroep weer hebt weten te vinden. Een nieuwe aflevering van Black and Blues met nieuwe releases. Van de grote gasten, grote artiesten moet ik zeggen. Diegenen die het nog willen worden. Alles daartussenin. Oordeel zelf wat je van iedereen's muziek en kwaliteit vindt. Gaan beginnen in Roemenië. Althans, daar is hij geboren. A.G. Weinberger. En dat klinkt dan weer een klein beetje Duitsstalig. Woonachtig in de States. Hij houdt van blues, jazz en rockgitaar. Speelt ook lapsteel en is ook nog bandleader. Kortom, kan veel sinds 1996. Het album heet Sharing. Real love is hard to find.

Alan Arena, zo heet hij, komt uit New England en heeft twee top 10 albums weten te scoren in de afgelopen jaren. Nu heeft hij een nieuw album uit, dat heet Cape God. En dat God, Cape God, dat slaat op de studio waar hij altijd opneemt. En Alan Arena, ja, die doet het goed qua stem en qua compositie. Leuk dat hij weer terug is, want hij is ook een aantal jaren, ja, van het toneel verdwenen. Snel door dan in Black and Blues. De bandjes staan allemaal te wachten. Vergeet niet, ze hebben allemaal de airplay nodig, want daardoor krijgen ze optredens. En van die optredens, ja, daar moeten ze het van hebben. BB and the Bullets. Wrong Side of the River heet het album, en daarvan Midnight Rider.

Mother of the Crossroads, zo heet het album van Bridget Purdy. Bridget Purdy stond op het podium met Walter Trout, Sugar Ray Rayford, Dionne Warwick, Dolly Parton en verzorgde zelfs backings bij The Who en Paul Rodgers. Veelzijdig, maar vaak dus als backing zangeres. Dit is haar tweede album en dat klinkt goed, geproduceerd door Dave Asti. En daarvan draaide ik voor jou Sugar Fried Candy. Dan in Black and Blues is het tijd voor een band die we vorige week ook al even hebben gehoord. Uit Duitsland, het Ruhrgebied om precies te zijn. Bring Your Own Beer heette die. Zijn van de blues rock, dus even stevig. Het varieert zo, zeg maar. Out of Staal heet het album. En daarvan Take It Easy.

Seda Country Cobras noemen ze zichzelf. Hij speelt gitaar en doet ook het drumstel. En zij speelt de bas. Een duo dus. En ze spelen diverse genres graag en feestelijk. Acoustic, rockabilly, dancing, bluegrass. En ook nog de gritty sound of soulful blues. Dat dan volgens hun website. Leuk duo, dat dan weer wel. Het heet Matches en Gasoline. En daar moet je op dit moment, denk ik, super voorzichtig mee zijn. Maar dat zo even terzijde. Gaan snel door met Christopher Wise en The Tellers. Naptown Blues is het album waar I'm Going Back to Tennessee vanaf komt.

0: Black and Blues album review.
1: Fireflies is het derde soloalbum van Danielle Nicole. Vroeger trad ze op samen met haar broertjes, de familie Schniebelen. Maar tegenwoordig dus solo. En gaat in Europa heel goed op dit moment. Het album Fireflies, daar staan maar liefst 12 tracks op die de moeite van het beluisteren waard zijn. Maar dat lukt me natuurlijk niet in één programma. Maar nog wel een tweede track van de dame die heel goed bij stem is tegenwoordig. En heel veel vocalen in heel veel registers weet open te trekken. En dat kan ook weer niet iedereen. Nou ja, goed, je moet zelf maar eens een keer luisteren naar bijvoorbeeld The Same Love That Made Me Laugh.

The Small Branch Motel, daar ging deze song van Dustin Arbuckle en The Damnations over. Fight Like the Devil heet het album. Veel mondharmonica en veel uptempo en veel akoestisch werk erbij. Ook wel weer bijzonder. Ik hou wel van die afwisseling in de blues. De volgende man doet bijna alles solo. Hij heeft een stem die klinkt als een klok. En dat past ook wel bij de klankkast die hij zo'n beetje heeft in zijn body, denk ik dan weer. We hebben het over Kevin Bird. Hij heeft een prima nieuwe cd uit op het Gulf Ghost Record label. Dat heet This Trip. En daarvan Around. En ja, je raadt het. Around.

Met mondharmonica, dat vind je wel. En dat is dan ook weer een instrument dat eigenlijk heel goedkoop is. Alhoewel, je hebt voor meerdere toonladders, meerdere mondharmonica's nodig. Blues harps. Weet je wel, zo'n koffertje waar er dan een stuk of 6, 7 in liggen. En die gaan mee naar een optreden. We hebben het over Michael, volgens mij. Michael Rubin heet hij. 5 Minutes of Passion. Ja, dat is wel heel kort. Maar dat zo tezijde. Aliens in Alliance in a Chair heet het. Nou, twee dingen tegelijk doen en dat wil niet altijd zo heel goed. Zeker niet wanneer je even een klein zichtbaarheidsprobleempje hebt, zeg maar, een ontstoken oog dus. Dus ik lees het allemaal een beetje half gebakken en dat komt natuurlijk wel weer goed, maar is nu even lastig. Walk That Walk Then. Dat is een beste band die de live heeft opgenomen. You Can't Catch Me.

0: Wat een eind. Mooi hoor. Ik kan niet anders zeggen.
1: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues. Met Wim Velderman.
0: Fijn dat je was. Fijn dat je geluisterd hebt naar deze uitzending van Black and Blues. Die niet helemaal vlekkeloos was. Excuus daarvoor. Ja, het zal later wel weer beter gaan. Denk ik. Maak je maar geen zorgen. Komt allemaal goed. We gaan eruit deze keer met een song van Chris O'Leary's nieuwe cd op Alligators Records. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: I said, well, answer me this riddle. Her side over there looks a little bit heavy. Is it now? It's gonna be a square deal. I'll give you both.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. In Bergen op Zoom heeft de politie een werkend drugslaboratorium gevonden waar meerdere soorten synthetische drugs werden gemaakt. Agenten deden ook een inval in een pand in Tolen waar de drugs zouden worden opgeslagen. Er zijn 2 arrestaties verricht, een 32-jarige man uit Tolen en een 30-jarige man uit Hilversum. Het drugslab zal door een gespecialiseerd team worden ontmanteld. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord zijn 5 Cambuur-fans gewond geraakt door vuurwerk. Ze liepen oogletsel, brandwonden en gehoorschade op. Dat vuurwerk werd door Feyenoord-fans afgestoken, waarop de scheidsrechter het duel ruim een half uur stillegde. Na overleg met de veiligheidsdriehoek werd besloten het spel te hervatten. Feyenoord-directeur Eenhoorn noemt het waardeloos en hoopt dat de daders zich schamen. En de supportersvereniging van Feyenoord vindt het volstrekt onacceptabel wat er gebeurd is. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Frances Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon, kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een meisje van 14 dat door een man tegen haar wil was meegenomen in Italië is aan hem ontkomen door een internationaal SOS-gebaar te maken dat door agenten herkend werd. Ze zat in de auto van de verdachte, de vriend van haar moeder, en hij zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Toen hij even stopte om iets te kopen in een winkel, maakte ze naar agenten het gebaar, een in de duim geknepen vuist. De 47-jarige Roemeen werd opgepakt toen hij de winkel uitkwam en zit vast. De moeder wist van niks en heeft aangifte gedaan. Vorige maand heeft Rusland na 7 jaar zijn ambassadeur uit het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken en hij is nog niet vervangen. Of en wanneer dat gaat gebeuren is onbekend, maar duidelijk is dat er op de Russische ambassade in Londen nog maar 1 hoge diplomaat zit. Een woordvoerder zegt dat de ambassadeur veel moeite deed om de communicatie in Engeland te behouden, maar dat de Britse regering de weg van de confrontatie koos met Rusland. Oekraïne heeft 2 Engelse drones gebruikt voor aanvallen op Rusland. Dat heeft er wellicht mee te maken. De gezondheidstoestand van de Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De 89-jarige vorst werd maandag opgenomen met complicaties die veroorzaakt werden door bloedarmoede. Daar kreeg hij een bacteriële infectie bovenop die behandeld wordt met antibiotica, al dus een verklaring van het Noorse Hof. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door zijn zoon kroonprins Haakon. Koning Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Een jongen van 4 jaar is op een camping in Kroatië tijdens het spelen gebeten door een zandadder. Dat is een zeer giftige slang. Het slachtoffertje is naar een ziekenhuis gebracht waar hij tegengif heeft gekregen waar hij goed op reageerde. Mogelijk was de slang die hem beet nog jong, waardoor hij niet te veel gif binnenkreeg. De jongen komt uit Oostenrijk en was met zijn familie op vakantie in Kroatië. En dan nog het weer. Vannacht is het bijna overal droog en de temperatuur daalt naar 4 tot 13 graden. Overdag is het vooral in het zuiden zonnig. In het midden en noorden komen wat wolkenvelden voor. Het wordt een graad of 22 en er staat dan een matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.